0: baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
1: Wat als deze zomer een bijzondere ontmoeting met God op je wacht? Van 12 tot en met 16 augustus vindt in Amsterdam de eerste internationale Glory Power Encounter plaats. Georganiseerd door Winners Harvest Worship Center. 5 dagen vol krachtige aanbidding, gebed en inspirerend Bijbels onderwijs. Samen met gelovigen uit verschillende kerken en landen. Iedereen is van harte welkom. De toegang is gratis. Meld je aan via Eventbrite. Zoek op Glory Power Encounter of mail naar registration@winnersharvest.com. The Glory Power Encounter. The place of His appearing. In Winners Harvest Worship Center Amsterdam.
2: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
3: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
1: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via god.radio.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
1: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd nemen spanningen toe. Economieën wankelen, conflicten escaleren en maatschappelijke structuren staan onder druk. Wat lange tijd stabiel leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat geschud kan worden, daadwerkelijk geschud zal worden. Zodat zichtbaar wordt wat stand houdt. Deze realiteit legt een diepere laag bloot. De kern van de crisis ligt niet alleen in systemen, maar in de mens zelf. Trots, eigenbelang en het zoeken naar zekerheid buiten God vormen de basis van veel instabiliteit. De schrift noemt dit zonde, afwijken van de norm die God heeft gesteld. Dat is geen abstract begrip, maar een persoonlijke realiteit. Ieder mens wordt geconfronteerd met de vraag waarop zijn leven gebouwd is. Wie hoort en niet handelt naar waarheid, bouwt zonder fundament. Daarmee wordt de verantwoordelijkheid direct. Het is niet voldoende om kennis te hebben of religie te beleven. Bekering betekent een verandering van denken en leven. Het uitstellen daarvan is geen neutrale keuze, maar een beslissing met gevolgen. Tegelijk is er hoop. De Bijbel spreekt over een koninkrijk dat niet wankelt. Wie zijn leven bouwt op het woord van God, vindt een fundament dat stand houdt, ongeacht de omstandigheden. Dat begint met concrete stappen. Luisteren naar Gods stem, gehoorzaam handelen en vertrouwen op Jezus Christus. De tijd om te kiezen is nu. Wat gebouwd wordt op waarheid, blijft. Wat gebouwd wordt op iets anders, zal vallen. Morgen is niet gegarandeerd. Dit was het goede nieuws.
5: Nu te zien op New Faith Network.
6: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
7: Apparently the best writing comes straight from the heart.
8: So what's in your heart?
5: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
9: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Weet dat God in je worstelingen met je is, maar je ook wil voorzien van leiding, vertroosting en antwoorden. In Romeinen 8, vers 28 staat dat God alles te goede keert voor hen die geloven. Het is de vijand, de duivel, die komt om te roven, te stelen en te vernietigen. Maar het is Jezus die komt om leven te geven en overvloed. Wat jou probeert neer te halen en je de afgrond wil intrekken, komt niet van God. Je mag weigeren te luisteren naar de stem die je probeert in schuld en schaamte te blijven duwen en die tegen je zegt dat het nooit meer goed zal komen. Dit zijn leugens die ons willen kapotmaken en gevangen willen houden en zelfs van Jezus willen weghouden. Jezus is gekomen om je vrij te zetten, je bij te staan in zijn genade en wonderen te doen in je leven. Bij hem is vergeving, redding en herstel. Ren naar hem en kom in de vrijheid. Laat gedachten die je proberen neer te halen afbreken door zijn waarheid en liefde. Je bent meer dan overwinnaar door hem die jou lief heeft.

0: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
1: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoet.
2: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
3: Counting down!
4: De christelijke top 33 keert terug. De 33 meest gestreamde en meest bekeken christelijke platen van dit moment, allemaal in één grote hitlijst.
3: Top 33!
4: Iedere eerste vrijdag van de maand. Live tussen 3 en 6 uur in de weekendshow. Kijk snel op christelijketop33.nl.
5: God Radio staat aan.

0: drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
3: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
4: Christelijke radio komt niet vanzelf tot stand. Help mee om God Radio hoorbaar te houden. Via god.radio/zaaimee.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een periode van toenemende onzekerheid. Instellingen die jarenlang als betrouwbaar werden gezien, verliezen hun stabiliteit. Tegelijk groeit de druk op individuen en gezinnen. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin God alles wat wankelbaar is aan het licht brengt. Deze schudding is geen toeval, maar heeft een doel. Wat niet gebaseerd is op waarheid, zal uiteindelijk instorten. Dat geldt niet alleen voor systemen, maar ook voor levens. De mens is geneigd zekerheid te zoeken in geld, status of eigen inzicht. Maar de Schrift maakt duidelijk dat dit geen blijvende basis is. Afwijken van Gods norm is zonde. En zonde heeft consequenties. Die realiteit wordt vaak genegeerd, maar blijft bestaan. Daar ligt een directe confrontatie. Ieder mens leeft onder verantwoordelijkheid. Het is niet voldoende om te weten wat juist is. Het gaat om wat gedaan wordt. Jezus maakt duidelijk dat wie zijn woorden hoort en niet toepast, uiteindelijk geen stand houdt. Dat is geen dreiging, maar een feit. Toch is er een duidelijke weg vooruit. God biedt een onwankelbaar koninkrijk aan. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt een fundament dat niet instort. Dat vraagt concrete keuzes. Gehoorzaamheid, vertrouwen en het loslaten van valse zekerheden. De oproep is dringend. De tijd van uitstellen is voorbij. Vandaag is het moment om te kiezen waarop je bouwt. De storm komt voor iedereen, maar niet iedereen blijft staan. Dit was het goede nieuws.
1: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
2: What did you mean about going to Lazarus?
3: I said what I said.
1: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
4: Lord, why didn't you come?
3: Take away the storm. What is he doing?
1: Download nu de gratis app en start met kijken.
0: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl, klik op magazine en bestel van

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en vandaag wil ik tegen je zeggen: wees sterk en moedig. Ik weet niet waar je doorheen gaat, maar ik geloof dat de tekst uit Deuteronomium 31 vers 6 vandaag voor jou is als je worstelt met zorgen, problemen, angst of zwaarmoedige gedachten. Ik geloof dat God tegen je wil zeggen: wees sterk, wees moedig. U hoeft geen angst voor hen te hebben, want de Heere, uw God, zal bij u zijn. Hij zal niet tekortschieten en u niet in de steek laten. Je omstandigheden kunnen als vijanden voor je voelen, maar God zegt: je hoeft geen angst voor hen te hebben. Zoals hij sprak tot zijn volk, zo spreekt hij vandaag tot jou. Hij is met je en zegt tegen jou: wees sterk en moedig. Geef niet op. Ik zie je zorgen en problemen. Ik ben bekend met je angsten en gedachten. Ik heb je zelf geweven in de moederschoot en ken je. Ik ben met je en laat je niet in de steek. God is een God van wonderen en daarom geloof ik dat je mag weten dat hij voor je uitgaat om je boven je omstandigheden uit te laten stijgen en je te brengen op een plek van rust, genezing en herstel.

0: baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
1: Wat als deze zomer een bijzondere ontmoeting met God op je wacht? Van 12 tot en met 16 augustus vindt in Amsterdam de eerste internationale Glory Power Encounter plaats. Georganiseerd door Winners Harvest Worship Center. 5 dagen vol krachtige aanbidding, gebed en inspirerend Bijbels onderwijs. Samen met gelovigen uit verschillende kerken en landen. Iedereen is van harte welkom. De toegang is gratis. Meld je aan via Eventbrite. Zoek op Glory Power Encounter of mail naar registration@winnersharvest.com. The Glory Power Encounter. The place of His appearing. In Winners Harvest Worship Center Amsterdam.
2: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
3: Friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at His footstool and just worship, just be quiet before Him, refocus our lives, and that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio, for an hour with Jesus.
4: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Mazzeltof! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke Bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
3: Nu te zien op New Faith Network.
4: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
5: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
3: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via God.radio.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
8: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer.
9: In verschillende delen van de wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Economische systemen veranderen, politieke spanningen nemen toe en sociale structuren staan onder druk. Wat ooit vanzelfsprekend leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een periode waarin alles wat gemaakt is aan het wankelen wordt gebracht. Deze ontwikkeling raakt niet alleen de buitenwereld, maar ook het innerlijk van de mens. De Schrift wijst op een dieper probleem: moreel verval. Mensen richten zich op zichzelf, op bezit en op genot, terwijl God naar de achtergrond verdwijnt. Dit wordt in de Bijbel benoemd als zonde. Het is niet slechts gedrag, maar een houding waarin de mens zichzelf centraal stelt. De confrontatie is onvermijdelijk. Ieder mens zal rekenschap moeten geven van zijn leven. Jezus wordt niet alleen gepresenteerd als redder, maar ook als rechter. Dat betekent dat keuzes gevolgen hebben. Het negeren van deze realiteit verandert niets aan de uitkomst. Toch blijft de boodschap niet zonder hoop. Dezelfde Jezus die oordeelt, biedt ook vergeving. Wie zich bekeert en gelooft, ontvangt genade en een nieuw begin. Dat vraagt concrete stappen. Erkennen van zonde, kiezen voor waarheid en leven in gehoorzaamheid. De urgentie is duidelijk. Er is een moment vastgesteld waarop oordeel komt. Dat moment is onbekend, maar zeker. Daarom is vandaag de dag van beslissing. Wacht niet op omstandigheden, maar handel nu. Dit was het goede nieuws.
3: Nu te zien op New Faith Network.
4: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
10: Apparently the best writing comes straight from the heart.
11: So what's in your heart?
3: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
12: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Holst en ik vroeg me af, geloof jij dat woorden kracht hebben? Ik hoor de uitdrukking regelmatig. Woorden hebben kracht. Maar weet je dat de Bijbel hier ook over spreekt? Niet voor niets staat er in Spreuken 18 vers 21 dat dood en leven in de macht van de tong zijn. Dat is nogal wat. Maar dat is ook iets moois. Want blijkbaar kunnen we mooie dingen doen met onze woorden. We kunnen leven spreken, over en tegen anderen. Maar ook over onze situatie en onszelf. Leven spreken betekent dat je jouw woorden verbindt aan Gods woorden. Dat je spreekt wat God zou spreken. Woorden van liefde, opbouw en bemoediging. Woorden die geloof en vertrouwen bewerken. Woorden die gericht zijn op waarheid, gerechtigheid, genezing, herstel en vreugde. Woorden van leven dus. Mag ik je aanmoedigen bewust met je woorden om te gaan en te kiezen voor het spreken van leven? Het bouwt op en heeft zelfs de kracht om iemand die in de put zit eruit te trekken.

0: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
1: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
2: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
3: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
0: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.
4: De gospelzender van Nederland. God Radio.

0: voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
1: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
3: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
4: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via God.radio.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een duidelijke verschuiving zien. Zekerheden verdwijnen, structuren veranderen en wat stabiel leek, wordt onzeker. De Bijbel beschrijft dit als een wereldwijde schudding waarin zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Deze schudding legt ook het hart van de mens bloot. Trots en zelfgerichtheid vormen volgens de schrift de kern van veel problemen. Wanneer de mens zichzelf centraal stelt, ontstaat verwijdering van God. Dat is wat de Bijbel zonde noemt. Het is geen verouderd begrip, maar een actuele realiteit die zichtbaar wordt in keuzes en gedrag. De confrontatie is persoonlijk. Niemand kan zich verschuilen achter systemen of omstandigheden. Jezus maakt duidelijk dat ieder mens verantwoordelijk is voor zijn reactie op de waarheid. Wie hoort en niet handelt, bouwt zonder fundament. Dat leidt uiteindelijk tot instorting, hoe solide het ook lijkt. Er is echter een alternatief. God biedt een fundament dat niet wankelt. Dat fundament is gehoorzaamheid aan zijn woord. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt stabiliteit die niet afhankelijk is van omstandigheden. De oproep is helder. Blijf niet vertrouwen op wat zichtbaar is, maar richt je op wat blijvend is. Begin vandaag met het bouwen op waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Kies bewust en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
7: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
8: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
9: What did you mean about going to Lazarus? I said what I said.
8: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
10: Lord, why did you come?
9: Take away the storm. What is he doing?
8: Download nu de gratis app en start met kijken.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. God draagt ons op om dankbaar te zijn. En daarom wil ik vandaag iets moois met je delen over dankbaarheid. Want naast dat het onze ziel losbreekt van vastzitten in onze focus op zorgen en problemen, is het zelfs vanuit wetenschappelijk onderzoek bekend dat het een stressverlagend effect heeft op ons lichaam. De hoeveelheid stresshormonen in ons bloed neemt af als we actief dankbaar zijn. Wauw. Pak dus een schrift of maak een notitie in je telefoon en noteer vandaag eens 5 punten van dankbaarheid. Denk aan de mensen waar je van houdt, de glimlach van een vreemde, die financiële meevaller, de leuke collega's op je werk. En kijk eens of je hier een dagelijkse gewoonte van kan maken. Want voor je het weet, ben je weer meegesleurd in de waan van de dag en vergeet je bewust te kijken naar de mooie dingen waar je dankbaar voor mag zijn. En dit is eigenlijk heel jammer, want het is niet alleen voor onze geest en ziel, maar het is ook voor ons lichaam enorm opbouwend, versterkend en gezondheidsbevorderend.

0: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
1: Wat als deze zomer een bijzondere ontmoeting met God op je wacht? Van 12 tot en met 16 augustus vindt in Amsterdam de eerste internationale Glory Power Encounter plaats. Georganiseerd door Winners Harvest Worship Center. 5 dagen vol krachtige aanbidding, gebed en inspirerend Bijbels onderwijs. Samen met gelovigen uit verschillende kerken en landen. Iedereen is van harte welkom. De toegang is gratis. Meld je aan via Eventbrite. Zoek op Glory Power Encounter of mail naar registration@winnersharvest.com. The Glory Power Encounter. The place of His appearing. In Winners Harvest Worship Center Amsterdam.
2: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook Gods engelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
3: De werkweek zit erop. De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je De Weekendshow met Robin Prijs op Guard Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op

0: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
1: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
2: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
3: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
5: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer.
6: Wereldwijd worden tekenen van onrust en verandering steeds zichtbaarder. Economieën verschuiven, politieke spanningen nemen toe en sociale verbanden verzwakken. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is, zal worden geschud, zodat het onwankelbare zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling maakt duidelijk dat veel zekerheden tijdelijk zijn. De mens zoekt vaak houvast in structuren en systemen. Maar de Schrift wijst op een diepere oorzaak. Een hart dat zich afkeert van God. Dat wordt zonde genoemd. Het is een bewuste of onbewuste keuze om niet te leven volgens Gods norm. Daarmee komt de verantwoordelijkheid dichtbij. Ieder mens staat voor de keuze hoe hij leeft en waarop hij vertrouwt. Jezus maakt duidelijk dat hij niet alleen redder is, maar ook rechter.

0: betekent dat niemand buiten deze realiteit staat. Het uitstellen van een beslissing verandert niets aan de uitkomst. Toch is er een duidelijke hoop. God biedt vergeving en een nieuw fundament. Wie gelooft en zich bekeert, ontvangt een leven dat gebouwd is op waarheid. Dat vraagt actie. Luisteren naar Gods woord, het toepassen in het dagelijks leven en vertrouwen op Jezus Christus. De urgentie is niet te negeren. De tijd van genade is nu beschikbaar, maar niet onbeperkt. Vandaag is het moment om te kiezen. Wat niet op de juiste basis staat, zal verdwijnen. Wat op waarheid gebouwd is, blijft. Dit was het goede nieuws.
1: Holy, holy, holy,
2: hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at His footstool and just worship, just be quiet before Him, refocus our lives. And that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio for an hour with Jesus.

0: Welkom bij de One Basics podcast. Iedere aflevering bespreek ik een les uit de One Basics studiegids. Mocht je de gids nog niet hebben, ga dan snel naar onze website www.johantoet.com/webshop. One Basics is gebaseerd op mijn boek Leven in de Volheid en is ervoor bedoeld dat jij erop uit kan gaan, gesterkt en bemoedigd, dankzij de kennis van de fundamenten van het geloof. Let's go!
1: Help Johan en Brenda het evangelie te verspreiden. Bestel nu ook de studiegids One Basics in de webshop op johantoet.com.
0: Hallo allemaal weer. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van One Basics met jullie host Johan Toet. Ik heb er onwijs veel zin in om deze les met jullie te gaan doen, want het is een les die me gewoon echt aan het hart ligt. Ik ben natuurlijk gewoon een evangelist. En dat zeg ik niet om te pochen of mezelf een etiket op te plakken of zo, maar ik kan gewoon niet zwijgen over Koning Jezus. Ik kan niet zwijgen om gewoon overal waar ik kom gewoon te getuigen van wie hij is. En het liefst voor zoveel mogelijk mensen tegelijk. Alhoewel die ene van mij net zo kostbaar is. Jezus liet 99 schapen achter om dat ene schaap te gaan redden. En zo mogen we gewoon onze focus houden op die ene en ook op die menigten. Maar gewoon mijn hart brandt gewoon van verlangen om gewoon zoveel mogelijk mensen zo'n kort mogelijke tijd te bereiken voor het evangelie van het Koninkrijk van God. Halleluja. Amen. Zodat zij niet verloren zullen gaan, maar behouden zullen worden zoals ik zelf behouden ben. Dankzij de genade en de goedheid van onze koning. En in ieder geval, vandaag gaan we dus een les behandelen wat de stap is om een kind te worden van de Allerhoogste. We hebben het de afgelopen weken gehad over verschillende thema's. We hebben het gehad over eeuwig leven. We hebben het gehad over hoe we behouden kunnen worden door genade. Hoe we gerechtvaardigd worden door genade. En we hebben het gehad over een hele mooie les over de intimiteit met de Vader. Hoe God intieme relatie met ons wil hebben. En hoe hij dat voor ons beschikbaar heeft gemaakt in Christus Jezus. Want hij kwam om te redden wat er verloren was gegaan. En dat was onze relatie met de Vader. En nu kan God weer in ons zijn en wij kunnen weer in hem zijn. En daar zal ik ook op terugkomen in de komende lessen. Maar vandaag gaan we het hebben over hoe wij dan uiteindelijk op dat punt kunnen komen dat wij God mogen gaan kennen van aangezicht tot aangezicht. Nou, voordat we dat gaan doen, ga ik natuurlijk openen met een gebed. Dus Vader, dank u wel, Heer. Dank u wel, mijn lieve papa. Dank u wel voor het geweldige offer dat u gebracht heeft door uw zoon te geven voor ons. Opdat als wij zouden geloven niet verloren zouden gaan, maar eeuwig leven zouden ontvangen. Er is geen enkele manier om uit te leggen. Er is geen pen om te beschrijven hoe groot dat offer is wat u heeft gebracht. En wat uw zoon heeft gebracht. Het is niet te beschrijven. Het is niet te bevatten. Ik denk dat we het ook nooit zullen begrijpen en grijpen. Paulus zegt, ik denk niet dat ik het heb gegrepen. Maar één ding doe ik, vergetende wat achter mij ligt, mij uitstrekkende naar wat voor mij ligt. En zo mogen we er ook in staan, Vader, dat we ons gaan uitstrekken naar wat voor ons ligt. Omdat ik geloof met heel mijn hart en heel mijn ziel dat de best is yet to come. Wat u voor ons heeft weggelegd in de eeuwige tenten. Wat u voor ons heeft weggelegd in het koninkrijk, Heren. Dat overstijgt zelfs onze allerstoutste en allergrootste fantasieën. Er is geen manier om ook maar, nou, wat zou het zijn, om maar een fractie te kunnen proberen in te beelden van hoe het moet zijn wanneer wij straks bij u thuis zullen komen, Vader. Maar ik weet dat het één groot feest zal zijn. En het mag duren tot in eeuwigheid. Wauw. Wat een heerlijk uitzicht. Wat een heerlijke toekomst staat ons te wachten. Die hoopvolle toekomst waar u het over heeft, Vader. Jeremia 29, vers 11. Uw gedachten over ons zijn gedachten van vrede, niet van kwaad, om ons hoop en toekomst te geven. Dank u wel dat we hoop en toekomst hebben gekregen, Vader. Want we waren zonder hoop en zonder God in deze wereld. Maar nu zijn wij, die veraf waren, in Christus dichtbij gekomen. Door het bloed. Dank u wel. Dank u wel, dank u wel. Ik loof en prijs uw naam, Heer. In Jezus' naam, halleluja. Amen. Amen. Jezus, soms moet je oppassen. Nou ja, ik hoef niet op te passen, maar ik zit natuurlijk in een aflevering van de radio. Maar als ik dan zo mijn ogen sluit en ik ben gewoon mijn eigen aan het focussen op wie God is, wie Jezus is en wat hij voor mij heeft gedaan, dan vult mijn hele hart zich met dankbaarheid en dan loop ik over. En dan krijg je op een gegeven moment vanzelf stromen van levend water. En voor je het weet ben ik alleen nog maar aan het loven en aan het prijzen. En dan komen we aan geen les toe. Dus, maar goed, weet je, er is niks mooiers dan God groot te maken. Amen. Hey, de les waar ik het met jullie over ga hebben vandaag is bekering. Nou, zoals ik net al aangaf, hebben we het natuurlijk gehad over geweldige dingen de afgelopen weken. En ik wil gewoon nu gaan kijken van, weet je, hoe kunnen wij nu zijn kinderen worden? Welke stappen dienen wij te nemen? Want God heeft zijn deel al lang gedaan. Hè? Jezus riep uit aan het kruis, het is volbracht. Hè? Dus hij heeft zijn deel gedaan. Jezus doet niks meer, God doet niks meer. En daar komen we ook nog wel aan toe in lessen om dat wat dieper uit te leggen. Maar het is volbracht. Genezing is volbracht, bevrijding is volbracht, verlossing is volbracht, vrede is volbracht, vergeving van zonden is volbracht, eeuwig leven is volbracht, alles is volbracht. Het is gewoon volbracht. Jezus heeft alles volbracht. Hij zit nu aan de rechterhand van de Vader. Hij is niet druk bezig met allerlei dingen. Hij zit gewoon aan de rechterhand van de Vader. En hij pleit voor ons bij de Vader. Hij is onze wonderbaarlijke raadsman. Weet je, maar alles is al gedaan. En het is opgesloten in een pakketje dat heet genade. Nou, daar komen we allemaal nog later wel op terug, maar het is gewoon geweldig om te weten dat God zijn deel al heeft gedaan en dat wij nu ons deel moeten gaan doen. God wil dat alles wat we hebben behandeld in de afgelopen weken en alles wat we gaan behandelen in de komende weken en de maanden, God wil dat realiteit gaat worden in ons leven. Dat het net zo echt wordt als de vingers aan je handen. Dat het net zo echt wordt, weet je, als je leven zelf gewoon. Dat alles wat God voor ons tot stand heeft gebracht, realiteit wordt en manifest wordt in jouw leven. Nou, misschien ken je Jezus al en heb je ooit een keuze gemaakt en heb je ooit hem aangenomen als jouw Heer en Verlosser. Misschien ben jij iemand die gewoon af en toe op zondag naar de kerk toe gaat, of misschien wel zelfs elke zondag naar de kerk gaat. Je gaat een keer naar de bidstond en al die dingen meer. Weet je, en je weet gewoon van jezelf van, ja, weet je, ik ben een christen. Weet je, Jezus is mijn Heer en mijn Verlosser. Maar er zullen ook heel veel mensen zijn, wellicht ook onder de luisteraars, die niet zeker weten dat ze een kind van God zijn. Die wel naar de kerk toe gaan en wel zeg maar de handelingen doen, maar niet ervaren in hun hart dat ze echt een kind zijn van de Allerhoogste. En ik geloof dat deze les jou kan gaan helpen om tot het punt te komen waarin je een keuze kunt gaan maken om Jezus, Heer en Verlosser van jouw leven te maken, maar dat niet met je mond, maar met je hart. En dus ik hoop echt dat deze les tot zegen zal zijn voor velen. En als jij Jezus nog niet kent, luister dan aandachtig. En als je deze stappen zult volgen, dan garandeer ik je dat als je daarop gaat handelen, dat je een kind wordt van de Allerhoogste, voor eens en voor altijd behouden en voor eens en voor altijd in de aanwezigheid van de liefdevolle Vader mag zijn. Halleluja. Weet je maar, om aangenomen te worden als een kind van God, heeft God een aantal regels bepaald. Het is namelijk altijd jouw vrije wil. Het is altijd een eigen bewuste keuze. En het is altijd jouw geloof. Jezus zegt in Marcus 1 vers 15, hij zegt, de tijd is vervuld en het koninkrijk van God is nabijgekomen. Bekeer u en geloof het evangelie. Bekeer u en geloof het evangelie. Nou, in Ezekiel 18 vers 30 tot en met 32... een van mijn favoriete teksten. Daar staat, keer terug en bekeer u van al uw overtredingen. Dan zal de ongerechtigheid u geen struikelblok worden. Werp al uw overtredingen waarmee u overtreden hebt van u af en maak u een nieuw hart en een nieuwe geest. Waarom zou je sterven? Ik schep geen behagen in de dood van een stervende, spreekt de Heere, dus bekeer u en leef. Bekeer u en leef. Weet je, hij zegt, keer terug. En we zijn afgedwaald als schapen, ieder naar zijn eigen weg. Keer terug en bekeer u. Bekeer u. Werp je overtredingen van je af. En maak jezelf een nieuw hart en een nieuwe geest. Wij kunnen onszelf een nieuw hart en onszelf een nieuwe geest maken. Hoe kunnen we dat doen? Door onszelf te bekeren. Het is zijn wil dat wij ons bekeren. We hebben dit tekst al een paar keer langs horen komen de afgelopen weken. Maar 2 Petrus 3 vers 9 zegt dat God niet wil dat de enige verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. Dat allen tot bekering komen. Nou, bekering is de allereerste stap die wij moeten nemen om bij God te kunnen horen. Om in zijn familie te komen. Om aangenomen te worden als zijn kind. Wij moeten ons bekeren. Toen Petrus had aangetoond aan duizenden mensen in Jeruzalem dat Jezus de Messias was, toen de uitstorting was van de Heilige Geest en iedereen begon te spreken in andere talen en er waren tongen als van vuur en ga zo maar door. En Petrus legde het evangelie uit. Weet je, en zij zei, en hij zei van, weet je, Jezus is de Messias. Hij is de Christus, de gezalfde die God gezonden heeft. En toen werden zij zo diep in hun hart geraakt dat ze toen ze realiseerden dat ze de Messias aan het kruis hadden genageld. En ze zeiden van, mannenbroeders, wat moeten wij doen? Wat moeten we doen? Wat moeten we doen om gered te worden? Wat moeten we doen om uit deze ellendige staat te komen? Wat moeten we doen? En in Handelingen 2 vers 38 zegt Petrus dan, bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus tot vergeving van de zonde en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. En dus bekeer u, laat ieder van u gedoopt worden en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Er zijn dus een aantal stappen die we dienen te nemen, die ik ook in de volgende lessen ga behandelen. Maar de allereerste stap is je te bekeren. Ik heb een geweldig mooi boek geschreven, dat heet Leven in de Volheid. Het is een studieboek. En dat staat helemaal vol met bijbelteksten. Maar die dan ook uitgelegd over stap A is hoe wij in de volheid kunnen komen. Stap B, wat we hebben ontvangen nu we in de volheid zijn gekomen. En C, hoe we die volheid vervolgens uitwandelen in ons leven. En hoe we dat praktisch kunnen maken. En ik geloof dat het boekje Leven ook kan transformeren gewoon. Het is allemaal in de lijn van deze studies die we nu geven. Alleen ga daar wat dieper in op een aantal zaken. En ik denk echt dat het zegen is. Je kunt het gratis bestellen bij ons op de website johantoet.com. En dan heb je het gewoon de volgende dag in huis. Als alles meewerkt. Maar weet je, zorg dat je het boek in je bezit krijgt. Maar wat is nou precies bekeren? Wat is dat dan precies? Nou, in het Grieks betekent bekeren, betekent metanoe. En of misschien spreek ik het niet goed uit. Maar metanoe, metanoo. Maar wat het betekent is anders denken. Bekeren betekent anders denken. Bekeren betekent ook afwenden van de oude manier. Het betekent verandering van richting. Het betekent tot inkeer komen. Je gaat dus anders denken. Je realiseert je dat jouw manier van leven en jouw manier van beredeneren en hoe jij de dingen allemaal hebt ingevuld altijd, dat die niet meer werken. Je realiseert je dat jij jezelf niet kan verlossen. Je realiseert je dat je als je het zelf allemaal moet gaan doen, dat je hopeloos verloren bent. Je komt tot inkeer en dan geef je je over en je maakt een bewuste keuze om een andere richting in te gaan. Je gaat anders denken. Bekeren is niet, wat we vaak denken, het nazeggen van een paar zinnen. Ik bedoel, op onze events, waar we ook komen, als mensen naar voren komen, of nou campagnes zijn, of onze events in Nederland, of conferenties, of wat dan ook. Als mensen een keuze willen maken voor Jezus, zeg ik altijd heel duidelijk. Luister eens, het is niet de woorden die ik zeg. Ik help jou alleen maar om een keuze te maken om Jezus aan te nemen. Maar het heeft allemaal te maken met jouw hart. De bekering vindt plaats in je hart, die vindt niet plaats in je mond. Hij vindt plaats in je hart. En jij moet met jouw hart geloven dat wat je met je mond beleidt. Kijk, dat zondaarsgebed, om het maar zo te zeggen, dat staat ten eerste helemaal nergens in de Bijbel. En ten tweede slaat het ook gewoon nergens op. Want kijk, alle mensen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. Weet je, iedere zondaar weet dat hij een zondaar is. Iedere zondaar weet dat hij niet rechtvaardig is genoeg is om in de aanwezigheid van de levende God te komen. Intuïtief weten we dat gewoon. Dus ik hoef een zondaar niet te vertellen dat hij een zondaar is, want dat weet hij zelf wel. Hij weet zelf beter wat hij allemaal fout heeft gedaan dan dat jij dat weet. Dat hoef jij hem niet te vertellen. En jij moet een zondaar erop wijzen dat hij dat God een hoopvolle toekomst voor hem heeft en dat God van hem houdt. Maar ook de zondaar zelf hoeft niet zo nodig al zijn zonden te gaan staan beleiden als een zondaar, als een arme ellendige worm en weet ik wat allemaal met schuld en schaamte en dan zo tot God te komen. Hij moet tot God komen en zeggen, ik ontvang wat Jezus voor mij gedaan heeft. Hey, ik heb verlossing nodig en Jezus is degene die dat gedaan heeft. Jezus is mijn verlosser, dus ik wil Jezus in mijn leven. Dank u wel dat u mij mijn zonden heeft vergeven. Want het is al gedaan, het is al volbracht. Hij heeft je zonden al vergeven. Alle zonden van de hele wereld, van ieder mens die op deze aarde rondhuppelt, alle zonden zijn allang betaald. Dat is allang opgelost. Het hele zondeprobleem, de hele issue is gewoon opgelost. Alleen, zolang jij niet Jezus aanneemt als jouw Heer en Verlosser, kan dat wat hij voor jou tot stand heeft gebracht ook niet op je rekening bijgeschreven worden. En ben je nog steeds zelf verantwoordelijk voor de schuld die betaald moet worden. En dus, als wij in hem geloven, dan accepteren we dat hij voor ons die schuld heeft betaald. Ja, en dus hoeven we niet van... Oh, ik ben zo'n ellendige zondaar en ik heb dit fout gedaan, dat fout gedaan. Als jij dat op je hart hebt om alles op te gaan lopen noemen. Maar ik garandeer je dat jij helemaal niet meer weet wat je allemaal hebt fout gedaan in je leven. Alleen de grote dingen zul je waarschijnlijk nog onthouden, maar de rest ben je allemaal kwijt, joh. Ik bedoel, als ik zou moeten gaan zitten en zou moeten gaan opnoemen wat ik allemaal fout heb gedaan in mijn leven, nou, dan kan Jezus me wel gelijk komen halen. Want dan ben ik nog niet klaar tegen de tijd dat ik mijn laatste adem uitblaas. Weet je, we hebben allemaal zoveel fout in ons leven. Maar het gaat er gewoon om dat je erkent dat je in je eentje hopeloos verloren bent. En dat je in je eentje er gewoon een zootje van maakt. En dat je je gewoon niet kan houden, niet aan de wet van God. Je kan je niet houden aan de wet die je jezelf oplegt. Je hebt gewoon een verlosser nodig. En Jezus is die verlosser. En dat geloof je en daarop neem je hem aan. Weet je, dus zondaarsgebed, ja... Dat vind ik dan zeg maar een best wel zwaar woord, weet je. En het is ook nog niet zo dat als je dan een paar zinnen na zegt, dat je dan bent gered. He, zeg mij na en je bent gered. Eén simpel gebedje, zeg mij na en je bent gered. Nee, dat is niet zo. Ik heb zoveel mensen gezien die dat deden en dan vervolgens weer verder gingen leven als een kind van de duivel. En er gewoon nul vruchten waren die overeenkomstig hun bekering zichtbaar zouden moeten worden in hun leven. Dus dat is gewoon niet waar wat daar staat, wat mensen daarover zeggen. Weet je, maar het is dus niet een paar woorden die jou zalig maken. Het is een kwestie van jouw hart. God ziet namelijk jouw hart aan. 1 Samuel 16 vers 7. In Romeinen 10 vers 8 staat geschreven. Maar wat zegt zij? Dicht bij u is het woord. In uw mond en in uw hart. Dit is het woord van het geloof dat wij prediken. Als u met uw mond de Heere Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden. Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot zaligheid. En er staat ergens anders van, op basis van uw woorden zul je rechtvaardig verklaard worden, op basis van je woorden zul je schuldig verklaard worden. Maar het heeft wel te maken met wat je gelooft in je hart, want met je hart geloof je tot gerechtigheid en dan beleid je met je mond tot zaligheid. Je spreekt dus uit met jouw mond wat jij gelooft in jouw hart. Dus als jij de woorden die jij spreekt niet gelooft in jouw hart, dan blijft dat zonder effect en zijn het slechts loze woorden. Ik kan gewoon duizenden mensen kan ik iets nalaten bidden. Maar als ze zich niet bewust zijn van een oprecht hart. En als ze niet weten dat ze zich moeten bekeren in hun hart. Zijn het slechts loze woorden die zij nazeggen. Het zijn slechts loze woorden. Maar in Romeinen 10 staat dus van. Dit is het woord van het geloof dat wij prediken. Dat als je met je mond Jezus belijdt. Dus niet dat jij een zondaar bent. Nee, je beleidt dat Jezus is de Zoon van God. Hij is God vlees geworden en uitgewandeld onder ons. Hij is het woord vlees geworden en uitgewandeld onder ons. Hij is het volmaakte schoolvoorbeeld van perfecte liefde. Hij is God en hij is voor mij gestorven. Je beleidt Jezus als de Zoon van God. Dat is één. En met je hart gelooft dat God, toen Jezus stierf, zichzelf gaf voor ons aan het kruis. Dat God hem uit de doden heeft opgewekt. Met andere woorden, dat Jezus leeft, want hij leeft, halleluja. Als je dat gelooft, als je dat beleidt en dat gelooft in je hart, dan wordt je tot gerechtigheid en tot zaligheid gerekend. Dus dat is wel belangrijk, dat je dit gaat realiseren. Maar bekeren in jouw hart is noodzaak om het nieuwe leven in gang te zetten. Excuus. Weet je, ik weet nog, toen ik zelf tot geloof kwam in mijn cel. Ik heb meerdere keren van mijn leven in de baaiers gezeten. En de laatste keer kreeg ik een flinke knauw. Ik had 6 jaar openstaande in Nederland. Ik had nagenoeg 12 jaar. Het was 11 jaar en 9 maanden. Of nee, 11 jaar en 11 maanden. Ik weet niet meer precies. Had ik gekregen. En uiteindelijk hebben ze dat samengevoegd tot 15 jaar. Waarvan ik 10 jaar uiteindelijk in de baaiers heb gezeten. Een jaar of 5, 6 in Portugal. En de andere jaren in Nederland. En ik kan je zeggen, toen ik tot geloof kwam in mijn cel, toen ik daar zat, dat was 3 jaar mijn detentie in, zeg maar. Dat was in 2005, dat vergeet ik nooit meer. Ik heb helaas nooit de exacte datum opgeschreven, maar het was in 2005, eind 2005. Maar ik weet nog, dat moment, en dat kan je ook nooit meer vergeten. Iedere keer als ik aan dat moment denk, dan word ik gewoon helemaal week in mijn hart. En dan ben ik gewoon weer terug in de armen van de Vader die mij zo ongelooflijk genadevol lief had. Terwijl ik dat helemaal niet verdiende. Maar ik werd mijzelf op dat moment, die avond in mijn bewuste avond in mijn cel, werd ik mij zo bewust van al mijn fouten en van al mijn falen. En ik was mezelf zo zat. Ik herkende mezelf gewoon helemaal niet meer. En ik wilde gewoon zo niet meer verder leven. Ik zag geen uitweg en ik kon niet meer verder met de persoon die ik was geworden. Ik haatte mezelf in de persoon die ik was geworden. En wat er gebeurde op dat moment, en dat was al maanden misschien, ja, het was al maanden was het al aan de gang. Dat ik anders begon te denken. Mijn denken begon te veranderen. En uiteindelijk, toen ik op die avond in mijn cel was, realiseerde ik mij dat ik hopeloos verloren was als ik geen verlossing zou hebben. En ik wist niet waar die verlossing vandaan zou moeten komen. Ik wist alleen dat ik verlost moet worden. Ik had zoiets van, ik kom hier nooit meer uit. Ik heb hulp nodig. En mijn hele denken veranderde. En ik was mij daar onbewust, ik was me er helemaal niet bewust van, onbewust aan het bekeren. Ik verwierp de persoon die ik was geworden. Ik verwierp de dingen die ik had gedaan. Ik verwierp de identiteit die ik mezelf had aangemeten. Ik verwierp het allemaal. En ik deed het weg als oude fodder. En ik verachtte het. Ik haatte dat wat ik was geworden. En daar vond een bekering, een diepe bekering plaats in mijn hart. En het kwam vanuit binnenuit, van mijn hele wezen, vanuit mijn hele ziel. En er was een honger en een verlangen naar anders. Naar nieuw. Dat was er. En mijn hele cel werd gevuld met de heerlijkheid en de glorie van God. Het was alsof de zon scheen in mijn cel. En ik lag als aan de grond genageld. En ik wist gewoon dat God de vader van Abraham, Isaac en Jacob daar in mijn gevangeniscel was. En ik schilderde het uit naar de levende God. En ik zei, vergeef mij. En het enige wat God tegen mij zei, het enige wat ik kon ervaren door mijn hele zijn, was dat hij mij al lang vergeven had. Dat ik dat helemaal niet hoefde te zeggen. Hij had mij al lang vergeven. Maar ik erkende gewoon dat hij was wie hij zei dat hij was. Ik erkende gewoon God. Ik erkende gewoon Christus. Ik erkende gewoon, Heer, ik heb u nodig. En ik aanvaard u. Ik heb u nodig. Alsjeblieft, kom in mijn leven. Doe met mij wat u wilt. Ik geef mijzelf helemaal aan u. Ik kan niks meer met mezelf. Ik ben aan het einde van mezelf gekomen. Maar misschien kunt u er nog wat mee. Hier ben ik, Heer. En ik geef mijzelf helemaal aan u. Alsjeblieft, kom in mijn leven en vergeef mij. Weet je, en God kwam binnen en transformeerde mijn leven van het een op andere moment. En ik ben nooit meer hetzelfde geweest. Halleluja. Zodra jij jezelf bekeert, zodra jij je afwendt en je keert naar Jezus en hem openlijk aanneemt als jouw Heer en Verlosser, ontvang jij gelijk nieuw leven. Bekeren is namelijk niet het leven, maar het leidt naar het leven. Zodra jij je tot Christus bekeert, word je opnieuw geboren. Jezus zegt niet anders 3 vers 3. Hij zegt, voorwaar, ik zeg je, als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het Koninkrijk van God niet zien. Kan hij het Koninkrijk van God niet zien. Dus wat gebeurt er dan in die wedergeboorte dat je het Koninkrijk van God ineens wel kunt zien? Nou, als wij in Christus zijn, is het Koninkrijk van God binnen in ons. En Lucas 17, vers 21 zegt, men zal niet zeggen, zie hier of zie daar, want het Koninkrijk van God is binnen in u. Maar zolang wij nog niet in Christus zijn, is zijn Koninkrijk ook niet binnen in ons. Dan is er een ander Koninkrijk binnen in ons, die van de duisternis. We zijn geboren in de duisternis. En als je in de duisternis bent, ben je verblind en kun je het Koninkrijk van God niet zien. Maar zodra jij opnieuw geboren wordt, word je geplaatst in het licht. In Colossens 1 vers 13 staat dat we uit de macht van de duisternis zijn getrokken en overgezet zijn in het koninkrijk van de Zoon van de Liefde. Weet je, er vindt dus een transformatie plaats, een overplaatsing, een uitwisseling. Jezus nam jouw plaats in aan het kruis. Hij droeg al jouw zonden en hij kocht jou met zijn kostbare bloed. In 1 Petrus 1 vers 18 staat in de wetenschap dat we niet met vergankelijke dingen zoals zilver of goud zijn vrijgekocht van onze zinloze levenswandel, maar dat we vrijgekocht zijn met het kostbare bloed van Christus, al van een smetteloos en een onbevlekt lam. Dus als jij nu tot Jezus komt met een hart dat zich oprecht bekeert, dan ben je vergeven, worden al jouw zonden door zijn bloed uitgewist. Die vergeving wordt op je rekening bijgeschreven. Je wordt compleet kwijtgescholden. Want dat is wat vergeven betekent. Dat het je wordt kwijtgescholden. En je hele oude zondige natuur, die wordt uit je weggenomen en wordt uitgedelgd. Het wordt gewoon uitgewist. En Gods geest, die plaatst een nieuwe natuur in jou. Hij maakt jou een nieuwe mens van binnen. Compleet nieuw. 2 Korinthe 5 en 17 zegt daarom, als iemand in Christus Jezus is, is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Zie, alles is nieuw geworden. Jij wordt iets wat je nog nooit eerder was. En dit maakt dat Gods geest nu in jou kan wonen. Jij wordt dan letterlijk een tempel van de Heilige Geest. Jij bent nu van God. Of weet u niet dat uw lichamen tempelen zijn van de Heilige Geest die in u is en die u van God heeft ontvangen en dat u niet van uzelf bent? U bent immers duur gekocht. Weet je, de Heilige Geest is nu binnen in jou. Jouw lichaam is nu een tempel geworden van de Heilige Geest. De Heilige Geest kan voor altijd in jou zijn. Johannes 14, vers 17. Hij zegt, ik en mijn vader zullen intrek in hem nemen, zegt Jezus. Het Koninkrijk van God is binnen in jou. De volheid van God is nu binnen in jou. Het is binnen in jou. En dat is gewoon fantastisch. Dat is gewoon fantastisch. Jij hebt de volheid van God ontvangen. En weet je, op een moment dat je je bekeert en Jezus oprecht aanneemt als jouw Heer en als jouw Verlosser. Als jij tot hem komt met een hart dat gebroken is en een verbrijzelde geest en een gebroken hart, zal God nooit verachten. En ieder die de naam van de Heer aanroept, zal zalig worden. Als jij tot hem komt in die hoedanigheid en het uitschilt en zegt, Heer, ik kan het zelf niet. Ik heb een verlosser nodig. En ik geloof dat u die verlosser bent. Ik geloof dat u de Zoon van God bent. Ik geloof dat u gestorven bent. Dat u gestorven bent voor mijn zonde. Dat u gestorven bent, Heer, voor mijn ongerechtigheden. Dat u uzelf gegeven heeft voor mij in het kruis. En dat u bent neergedaald in de dood. Dat u bent neergedaald in het graf voor mij, Heer. Ja, Heer, en dat u vandaag weer leeft. Dat u bent opgestaan door de kracht van de opstandingskracht van de Heilige Geest. Dat u leeft en dat u zit aan de rechterhand van de Vader. Heer, ik geloof het met heel mijn hart en heel mijn ziel. Ik neem u aan als mijn Heer en als mijn Verlosser. Ik bekeer mij en ik geef mijzelf aan u. Dan bam, jongen, dan komt die opstandingskracht van de Heilige Geest binnen in jou. En die wekt jou op tot die nieuwe mens die je geworden bent dan in Christus Jezus. Hij lag puur en smetteloos. Al waren je zonden als scharlaken, hij was ze witter dan de sneeuw. Hij doet ze ver weg aan het uiteinde van de wereld en gedenkt ze niet meer. Zo ver het oosten is van het westen, zo ver heeft hij jouw zonde van je weggedaan. En er is geen veroordeling meer. Jij bent een nieuwe schepping, man. Dat is zo powerful, jongen. Daar word ik zo enthousiast van. Daar word ik zo van opgebouwd. Daar word ik zo door bemoedigd. Dat maakt alleen maar dat ik wil vreugde dansen. Dat ik wil jubelen. Dat ik wil juichen. Want het is gewoon fantastisch nieuws. Het enige wat we hoeven te doen is ons te bekeren. En te geloven dat God, dat Jezus is wie hij zegt dat hij is. Te geloven in hem. Dit is het werk van God. Dat u gelooft in de Zoon die hij gezonden heeft. In zijn enige geboren Zoon. Dat u gelooft in de naam van de enige geboren Zoon. Man, dat is powerful, man. Dat is powerful. Jouw natuur wordt nieuw gemaakt en wordt gelijk gemaakt aan de natuur van Christus. In jouw geest, in jouw wederomgeboren geest ben jij heilig, puur en smetteloos. Heilig, puur en smetteloos. Je was duisternis, maar nu ben je licht. Je was verloren, maar nu ben je gevonden. Je was dood, maar nu ben je levend. Je was een slaaf, maar nu ben je een zoon. Je was blind, maar nu kun jij het koninkrijk van God zien. En je kunt het koninkrijk van God binnengaan. Halleluja. Man, dat is het goede nieuws. Dit is het goede nieuws. Dit is het ware evangelie. Amen. Jezus deed het allemaal. En jij en ik kunnen nu vrij zijn in hem. Hé, lieve broeder of zuster, ik weet niet wie jij bent, maar als jij Jezus zo nog niet kent, en als jij je eigen nog nooit op die manier hebt bekeerd, weet je, ga dan bij jezelf te raden. Weet je, ben ik met een gebroken hart en een verbrijzelde geest bij de Heer geweest? Ben ik bij hem gekomen en heb gezegd, Heer, ik kan het niet. Maar ik heb u nodig. Jezus, ik heb u nodig. Weet je, als jij dat nog nooit hebt gedaan op deze wijze en jij niet een veranderd leven ervaart, terwijl je misschien al jaren in de kerk komt, of misschien ben je nog nooit in de kerk geweest, dan wil ik je uitdagen om dit vandaag te doen. Om Jezus op deze manier aan te nemen. En ik beloof dat je leven nooit meer hetzelfde zal zijn. Amen. Dat gun ik de hele wereld. Dat gun ik de hele wereld. God is te goed om hem voor jezelf alleen te houden. Amen. Ik hoop dat jullie gezegend zijn. Ik hoop dat jullie bemoedigd en opgebouwd zijn. En ik hoop jullie volgende week weer te mogen verwelkomen bij een nieuwe les van One Basics.
2: Wat geweldig dat jij luistert naar de One Basics podcast. Zijn deze afleveringen voor jou een bemoediging? Geef ons dan een positieve review. Zo wordt de podcast namelijk beter gevonden en kunnen we nog meer mensen bereiken. Alvast bedankt en tot de volgende keer.
1: Dit is God Radio, het geluid van hoop.
3: Welkom bij Gospel Truth met Andrew Womack op God Radio. Een onderwijsbediening gericht op Gods onvoorwaardelijke liefde en genade.
4: Welcome to our Thursday's broadcast of the Gospel Truth. I'm now nearing the end of my third week teaching on the authority of the believer, and I've covered a lot of material. The first 2 weeks I was just talking about where authority comes from, that God gave authority to mankind. When mankind yielded to the devil, we're the ones who made Satan. We empowered him with the authority that God gave us over this earth. And since Satan is a spiritual being, he has to have our consent and cooperation in order to do anything in this earth. This also explains why Jesus had to become a man, because God is a spirit, John 4:24, and he gave authority over this earth to people with physical human bodies. And so Jesus had to become a man to take back the authority that we had surrendered to the devil. Then he gave that power to us. And what I've been doing this week is showing that even though we have power and authority over all sickness, over all disease, and over all demons to cast them out, even though we've got that authority, there are limitations, restrictions to how you use it. Because even in Jesus' life, in Mark chapter 6, he could do no mighty work in his hometown because of their unbelief, not his unbelief. He had all authority and power, but he wouldn't use it against a person's free will. If people chose to reject him, that limited what he could do. You could say he couldn't do it, or you could say he wouldn't do it. He will not violate people's free will. So I've been talking about that and giving examples of that this week, because if you don't understand that, you could take what I've been teaching about God giving us authority, like Matthew chapter 10, where it says he gave us authority over all demons to cast them out, over all sickness and to heal all diseases. And then he told us to go preach the gospel, heal the sick, cleanse the lepers, raise the dead. He told us to do those things. And if you aren't careful, you'll go out and just think it's just up to me. If I believe, I can make these things happen. But you don't have authority over people's will. And Satan can affect you. You know, this has many applications. I've been talking about healing a lot, but it also has applications in the area of finances. And I had to learn this too, because when I first started in ministry, I thought that if I was just trusting God and believing God, and if my faith was where it should be, then God would just supernaturally supply my needs. I didn't understand that he did it through people. You know, Luke chapter 6, verse 38 says, "Give, and it shall be given unto you, good measure, pressed down, shaken together, and running over, shall men give into your bosom." God supplies financial needs through people. God doesn't have the U.S. currency or whatever country you're watching this in. He doesn't have currency. He doesn't have money in heaven, and he's not going to counterfeit currency. That's not how it happens. God supplies our needs through people. And if you have a business, say for instance you're working for somebody, well then God is going to supply your needs through that business and how it prospers. If you own your own business and you're selling a product, whether it's a service or a product that you're selling, God's not going to buy your product. He's going to use people. And so you can sit there and take your authority and say, "I command my finances to come," but God's not going to meet it directly. He's going to flow through people. And if people are operating in fear, if, you know, just all kinds of things can happen. Like you have a recession and all of the news starts talking about everybody, you better plan for lack and it's going to be terrible. And if they're doing this, this will affect people, and it will affect them buying your product, using your service. If you're a minister, it will affect the way that they give to you. And you have to take those things into account. You know, I remember when Jimmy Swaggart and Jim Baker, I can't remember the exact time, but it was a long time ago. I think it was probably back in the 80s or something like that. Both of them had scandals. And because of it, people lost faith in media ministries. And at that time, I was only on radio. But did you know that my income dropped $40,000 a month because of what other people did? I had nothing to do with it. It wasn't my lack of integrity. I didn't do anything wrong, but people all of a sudden had their faith in media ministry shaken. The actual church that I was going to in Colorado Springs, the pastor of the church, it was a mega church. He got up and he said, "This is why you should never give directly to any media ministry. You just ought to give to the local church and trust the local church to give to all of these other ministries. And that way they can vet it for you and make sure that you only put your money in positive places." Boy, that is the wrong thing on so many levels. For one thing, there are thousands, tens of thousands of Christian nonprofit ministries, and it's impossible to think that one church could sit there and know all of these and supply, all of the resources to these ministries that need to happen. Plus, even if they could do that, it wouldn't be teaching the individual to be led by God in their giving. Basically, the scripture says you're supposed to give where you're fed. And I could get off and spend a lot of time talking about this, but see, people need to learn how to respond to the Lord. They don't need to just, you know, turn their money over and let somebody else disperse it. You need to listen to God and how you're supposed to give. But my point is, see, that when those two media ministries were exposed as doing something wrong, well, then people quit giving. And my finances were affected, not because I did anything wrong, but because God uses people. I've also learned that, like when 9/11 happened, any time that a national crisis happens, Christians are like 9/11, especially, everybody didn't know where this was going. They didn't know if that was just the first step and if, you know, we were going to have some type of invasion or terrible terrorist things. And because of it, people were watching the secular news. They turned off Christian television and they were just glued to the news, watching what was going on. I'm not criticizing that. I also watched and wondered about where this was going. But I'm saying that when any type of a national crisis or emergency happens, people quit watching Christian television. They get glued to the news. They get captivated by that. And out of sight, out of mind, most people's finances go down. And I could name right now dozens of very successful, well-known ministries that they suffered a hit during that 9/11 crisis, and it was because people quit tuning into Christian television. So my point is, see, that if you think, well, I've got authority and God is going to supply my need, and so I'm going to take my authority and Satan, I bind you and I command lack to be gone and I command blessing to come. And if you are just commanding it and not understanding that God isn't going to give you the money directly, it's people. Men will give into your bosom. He will speak to people. And if you've got a product, you need to pray against the fear that is being spoken and things like that. You need to pray. I often, you know, have prayed with people and say that people are going to come from the north, the south, the east, and the west. They're going to buy this product from somebody. They're going to buy this service from somebody. And so you just pray the favor of God upon you and believe that they're being drawn. You put out advertisement and ask God to use it and bless it. I remember that there was a man in one of my churches, and this guy was struggling and didn't have any food to eat, and I was taking him food and I was helping him and stuff, and I was trying to encourage him to believe God. And he says, I just don't understand why God isn't meeting my needs. And I said, well, what are you doing? He said he had blessed the work of your hand. Go do something. Get you a job. Don't just expect the money to fall out of the sky. And he said, well, before I got saved, what I used to do, he was a guy that worked on cars and did body work. And he said, what I do, I had cards and I just go walk in town and I'd find a car that had a scratch on it or a ding or a dent, something like that. And I'd look at it. And if it was a $200 job, I'd write on my car that, you know, this is worth $200. But today, because I need the money, I'll do this for $100. And I'd write that on the card, put it under the windshield. And he said people would go to call on me and I always could get my work and I could always have money. And I said, well, why don't you do that now? And he says, well, oh, I'm trusting God. And I said, well, can't God use you doing that same thing? I said, somehow or another, God's not going to just dump money in you. He's going to get it through people. And if you've got a talent to be able to repair cars, I said, why don't you do that again? So he went and got some cards printed up, started doing that. And did you know what? He had plenty of finances. There's some people that see, just think that I'm going to exercise my authority and I'm going to speak and I'm going to command something to happen. And they don't understand that you do not have authority to force people to do things. You have to cooperate. So in my ministry now, when I need money, you know, I go and I present the need to people. Now, there's a right and wrong way to do it. I don't beg people for money. I don't sit there and try and shame them and tell them, if you don't give, I'm going to go off the television. It's all your fault and things like that. I don't sit there and pressure people. I don't use gimmicks, you know, just so that I won't incriminate myself or somebody else. I'm not going to explain that. But there's a lot of ministers, I believe, that use gimmicks to get people to give. But I will go and tell people that here's what God's told me to do. Here's how much it's going to cost. And I'll let people know and just trust God to touch people's hearts and stuff. I'm aware that God uses people. And so you've got to understand these things. When you are using your authority, you can't just sit there and make people buy your product. You can't just command that your service is taken advantage of. You can't just speak and command money to fall out of heaven. I actually heard a man on radio one time, and he was selling green strings. And he said, for $10, if you'll buy this green string and put it in your wallet, then God will create money. You'll never be without money again. I can guarantee you that is not God. God does not counterfeit United States currency or any other currency. You can't buy a green string and God's going to put money in your wallet. That stuff's wrong. And yet, you know why they do that? Because there's people that buy into it. That's not how it works. And all of this goes back, see, to authority. God gave authority to individuals. He gave you a free will. God is not going to force people to give to you, to buy your product, to buy your service. You've got to do certain things and take into account that those other people that God is going to use to help supply your need, they have a choice in the matter. This week, I've been giving examples of you can't just cast demons out of people against their will. You need to get that person to a place to where, like the demon-possessed person, the Gadarene demoniac ran and threw himself at the feet of Jesus. He still, even with having a legion of demons, he had enough control that he could run and throw himself at the feet of Jesus. I guarantee you that wasn't the demons who did that. That was that man crying out for help, and God took that step of faith and used it to cast those demons out. Amen. Boy, there's a lot of things I've covered. Here in Ephesians chapter 6, in verse 12, it says, "For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places." There are some people that have taken these things and have just turned everything into what we've got to do is spiritual warfare. We got to start binding these demonic powers in heavenly places. And you know what? I've read stories, I've read books about people saying that you have to rent an airplane and get up into the heavenly places so that you can do spiritual warfare. You have to go up into a skyscraper up high so that you can bind the demonic powers. You have to go on top of a mountain and all of this stuff. There is zero, zero scriptural precedent for doing something like that. Of course, they didn't have planes back when the Bible was written. They didn't have skyscrapers, but there is zero evidence of people having to climb up into mountains and do these kind of things. There is so much weirdness. I'm talking about the authority of the believer, and you know, for most evangelicals, they just dismiss that we don't have demonic opposition. They don't even deal with this, and so most of them haven't been exposed to this. But once you get baptized in the Holy Spirit, people who are Pentecostal, Spirit-filled, charismatics, they've been exposed to these things. And I tell you, there are some really, really strange things that are being done in the name of the Lord, and they're trying to exercise authority, but they don't understand. Let me put this in context for you. I read verse 12, Ephesians chapter 6, verse 12, but if you back up into verse 11, it says, "Put on the whole armor of God that you may be able to stand against the wiles of the devil." The word wiles here is talking about deception, lies, deceit, Satan's power. Yes, Satan exists. Yes, Satan is destroying people. I tell you, people today that can't decide if they're men or women, that's demonic. That is a demonic deception. People that are changing their gender, people that are just, you know, all of the weirdness that we see today, people trying to defund police, thinking that the less control you have, the less responsibility that people have to do what's right and wrong, the less punishment that's meted out, that somehow or another that's going to make things better. That's demonic. There's a lot of demonic stuff, but it's not, you don't just get up into the heavenlies and start doing this battle. It's the wiles. It's the deception. It's the way people think. Let me put this together with another scripture in 2 Corinthians chapter 10. In verse 3, it says, "For though we walk in the flesh, we do not war after the flesh. For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty through God to the pulling down of strongholds, casting down imaginations and every high thing that exalts itself against the knowledge of God, and bringing into captivity every thought to the obedience of Christ." So these verses are talking about spiritual warfare, but notice what it's saying. It casts down thoughts and imaginations and every high thing that exalts itself against the knowledge of God. The battle is in the mind. Satan isn't forcing people through some superior power to do something. See, this goes back to the very first things that I taught in this series about the believer's authority, that Satan got his power and authority from mankind when he deceived us and Adam and Eve yielded themselves and obeyed Satan. They are the ones who made Satan. They're the ones who gave Satan his power, and it's dependent upon us cooperating with him. And the way he gets that is through the wiles of the devil, through imaginations and every high thought that exalts itself against the knowledge of God. So, yes, there's spiritual warfare, but it's not really being done out there in the heavenlies. It's right between your ears. It's wrong thinking is how Satan gains access to you. And so when you go to deal with demonic powers that are in other people, whether it's, demon possession, influence, I'm not going to get into this thing about, whether you're possessed, oppressed, depressed, people try and split hairs and make differentiation in that. In the Bible, if you go into the Greek, it doesn't really use the word possessed. It just says that you are demonized is what it literally says in the Greek. And there's varying degrees of that. You could just be under the influence of a demon. You could literally be controlled and dominated by a demon. I'm not going to get into all of that, but nonetheless, we are dealing with demonic stuff that comes against us individually and also when we're dealing with other people. I can guarantee you a lot of the immorality that is being pushed down our throats today is pure demonic. When you see transgender men dressing in women's lingerie and doing, sexual acts, imitating the sexual act in front of kindergarten, first grade, that's demonic. And I know that this offends a lot of people. And I don't know what to say other than the fact that what I'm telling you is the truth. It is demonic. Man, the strip shows that people go to, the prostitution, the pedophilia that's being done, bestiality that's being done, the way that people are trafficked, this is demonic. It is not just people exercising their freedom and stuff and their liberty. No, it is demonic at its core. And you can disagree with me, but I'm not going to agree with you or we'd both be wrong. I'm telling you that this stuff is demonic. And when you're dealing with that, you don't just go in and start binding demonic powers. You know, I'm out of time. I'm getting close to being out of time today, but I've got some things that I want to say about this. I'm going to have to reserve for tomorrow's program, but there are a lot of people who recognize some of the things we're dealing with in our society are just pure demonic at its core. But the way they're trying to deal with it is they get people together and they just pray and they bind these demonic powers, but they wouldn't dare stand up and speak the truth. They wouldn't dare go vote. They wouldn't dare take a stand on what the Bible says about morality. They're just going to get in their prayer closet and they're going to pray. I'm going to say something here that'll infuriate some people. Galatians 4:16 says, "Am I become your enemy because I tell you the truth?" My purpose isn't to upset or to make anybody mad, but I'm just trying to get the truth out that there are people who are substituting prayer for actions. And they wouldn't dare say anything that might get them criticized or something. They wouldn't dare act, but they'll get and they'll pray and they'll bind and do spiritual warfare. It says in James chapter 2, verse 20, that faith without works is dead. And it was saying in context, you believe that there's one God, you're willing to confess that there's one God, you do well. The devils also believe and tremble, but won't you know, O vain man, that faith without works is dead? Most people will accept that and understand what I'm saying. I'm going to say that prayer without works is dead. If all you're going to do is get in and do spiritual warfare and you're going to bind the demonic stuff that's working in our society and you're praying for revival and an awakening and a change, but you wouldn't dare stand up for the truth, you won't speak the truth, you won't vote, And if you do vote, you don't vote for people who are going to promote godly things. You'll vote for people that are into killing babies even after they've been born. And you're going to do stuff like that. But then you're going to get in your prayer closet and you're going to pray and you're going to bind and you're going to break this spiritual power. I'm telling you that that type of prayer without works is dead. And we've got a lot of people that are into spiritual warfare, and they will get people together and they'll pray all night long and they'll get hundreds of people to pray and to bind and loose, but they won't stand up. They won't stand for truth. They won't speak the truth. They're going to be called a homophobe or a hater or hate speech, and you wouldn't dare do anything, but boy, you're going to pray. You'll pray for your neighbor and pray that they be born again, but you wouldn't dare witness to them because you might offend them and they might not talk to you again. I'm telling you, that's useless. Prayer without works is dead, the same that faith without works is dead. There is a right and a wrong way to do spiritual warfare. The warfare is between our mind, and the answer to that is to get the truth to people. And I'm going to be talking about that more on our program tomorrow. I've still got a lot more to say. I've got things in this book that I guarantee you, you aren't going to hear very often. The subtitle of this Believer's Authority book is What You Didn't Learn in Church. There are many of you watching this program that you've never heard somebody say the things that I've been saying today. But I tell you, it's true, and it's in here, and it would really help you. So I've got this in English and in Spanish. We've got study guides, DVDs, CDs, and we've also got a USB that'll have the audio and video both on here. And I promise you, you need this. You need to go back over it. You also need it so you can share it with other people. So listen to our announcer as he gives you some information, and please call or write today.
3: Bedankt voor het luisteren naar Gospel Truth met Andrew Womack op God Radio. Aangeraakt door dit onderwijs? Deel met ons via andrewwomack.nl. Onze hulplijn is er voor jou. Voor vragen over ons onderwijs, voor gebed of bemoediging, maar ook praktische info over de boeken en uitleg van Andrew Womack, ons onderwijs op Charis Bible College of de aankomende evenementen. Kijk op andrewwomack.nl voor de tijden waarop je onze telefoonmedewerkers kunt bereiken voor vragen of gebed. Zijn we even niet bereikbaar? Spreek je boodschap in en dan bellen we je uiteraard terug. Meer info op andrewwomack.nl. Charis Bible College helpt je jouw kennis over God en je relatie tot God te verdiepen. Voor als je weet dat er meer is, op zoek bent naar de juiste weg, of wanneer je wilt weten wie je bent in Christus, wie Hij is in jou en wat zijn plan is voor jou. Charis, waar levens veranderen, leiders worden getraind, waardoor de wereld verbetert. Op onze Bijbelschool kan je kiezen uit diverse onderwijsstromen. Voltijd, hybride, zowel online als op onze campus en volledig online. Precies wat bij jou past. Meld je nu aan, bezoek een open dag of zelfs een open lesweek. Loop kosteloos 4 dagdelen mee of volg gratis een online lesmodule. Kijk op charisbiblecollege.nl.

0: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
1: Wat als deze zomer een bijzondere ontmoeting met God op je wacht? Van 12 tot en met 16 augustus vindt in Amsterdam de eerste internationale Glory Power Encounter plaats. Georganiseerd door Winners Harvest Worship Center. 5 dagen vol krachtige aanbidding, gebed en inspirerend Bijbels onderwijs. Samen met gelovigen uit verschillende kerken en landen. Iedereen is van harte welkom. De toegang is gratis. Meld je aan via Eventbrite. Zoek op Glory Power Encounter of mail naar registration@winnersharvest.com. The Glory Power Encounter. The place of His appearing. In Winners Harvest Worship Center Amsterdam. 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag.

0: geregeld voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
1: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw

0: via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De onzichtbare oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
1: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een fase van toenemende druk. Instabiliteit groeit, zekerheden verdwijnen en systemen blijken kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is zal worden geschud. Niet willekeurig, maar doelgericht, zodat zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Die schudding raakt niet alleen structuren, maar ook het hart van de mens. De vraag is niet wat er gebeurt, maar hoe u leeft. De Schrift stelt het scherp. Als alles vergaat, wat blijft er dan zichtbaar in uw leven? Veel mensen leven alsof er geen rekenschap komt. Maar dat is zelfbedrog. Zonde is niet slechts gedrag, maar een houding waarin God wordt genegeerd. Heilig leven wordt uitgesteld, terwijl de Bijbel het presenteert als noodzaak, niet als optie. De confrontatie is direct. U kunt niet blijven leven zoals u wilt en verwachten dat alles stand houdt. Bekering is geen suggestie, maar een opdracht. Het uitstellen daarvan is een keuze tegen waarheid. Maar er is ook hoop. God roept niet alleen tot verandering, hij geeft ook genade om te veranderen. Hij is bereid te herstellen, te reinigen en opnieuw te beginnen. Begin concreet. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Neem afstand van wat onrein is en kies bewust voor gehoorzaamheid. De tijd is kort. Morgen is geen garantie. Vandaag is de dag van beslissing. Dit was het goede nieuws. De werkweek zit erop. Woehoe! De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op God Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag

0: Dit is Faith Today, het geloofsopbouwende ochtendprogramma van Frontrunners op God Radio. Luister nu naar een nieuwe boodschap om je geloof te bouwen, je gedachten te vernieuwen en je dag te beginnen met Gods woord. Frontrunners Faith Today. Begin je dag met God.
1: Nou, deze laatste avond, voor de vakantie in ieder geval, wil ik het hebben over de gave van geloof. De gave van geloof. Nou, de gave van geloof is een onderwerp waar relatief weinig onderwijs over is. Wie heeft hier wel eens een preek gehoord, uitsluitend over de gave van geloof? Eén hand. Verder niemand. Dat is niet veel. Wie heeft hier wel eens een preek gehoord over profetie? Oké, dat zijn veel meer handen. Maar dat is ook een gave van de geest. Nou, zo zie je dat bepaalde gaven, de gave van geloof, is ook een gave van de geest. Gaan we zo meteen lezen in 1 Korinther 12. Over sommige gaven wordt veel meer onderwijs gegeven dan over andere gaven. En heeft er ook mee te maken dat sommige gaven zijn wat makkelijker uit te leggen. Je kan wat makkelijker iemand onderwijzen hoe die moet profiteren dan hoe die in de gave van geloof moet stappen. En toch is het belangrijk dat we ook over de gave van geloof onderwijs geven. En zeker als het gaat om de Faith School. Nou, we hebben aan het begin hebben we het even kort gehad over 5 vormen van geloof. Wie weet nog wat die waren? Welke 5 vormen er waren? Noem eens wat dingen op. Ja, het geloof verwijst gewoon naar het algemene christelijke geloof of het christelijke geloof. Ja, goddelijk geloof, de gave. We hebben inderdaad de gave van geloof. Dat heb ik net genoemd ook, de gave van geloof. Klopt, geloof voor redding. Vrucht van geloof, geloof voor redding. Ja, geloof voor specifieke situaties. Even kijken, ik schrijf hier even op de vrucht. Vrucht van geloof. En geloof voor specifieke situaties. Of beloftes, specifieke beloftes of situaties om die te ontvangen. Nou, dit zijn de 5 vormen van geloof. Sommige bijbelleraren leggen het heel iets anders uit. Maar die hebben ongelijk, grapje. Dit is gewoon, als je de Bijbel leest en je ziet het woord geloof, moet je weten waar gaat het over. Dus als Paulus of schrijft, nou, wees goed aan alle mensen, vooral aan die van het geloof, bedoelt hij niet aan, hen die ook in genezing geloven, bedoelt hij gewoon mensen die ook christen zijn. Nou, de Bijbel leert ons geloof voor redding. We hebben de vrucht van geloof in Galaten 5 vers 22. Geloof is een van de kenmerken van de vrucht van de geest. Ja, liefde, blijdschap, geloof, zachtmoedigheid, vrucht van de geest. Dan heb je geloof als gave. Gave van de Heilige Geest. En je hebt gewoon wat ik noem geloof voor specifieke beloftes of situaties. Wat je gebruikt voor gebedsverhoring. Jacobus zegt, als iemand van uw wijsheid tekort heeft, laat hem vragen. Maar laat hem in geloof vragen. Dus dat is eigenlijk geloof waar we het heel veel in de Faith School over hebben gehad. Is voornamelijk geloof voor specifieke beloftes. Wat uiteindelijk hetzelfde werkt. Natuurlijk zit er overal overlap in. Ze werken min of meer hetzelfde. Wat hetzelfde werkt als geloof voor redding. Nou, laten we eens lezen over de gaven van geloof in 1 Korinthe hoofdstuk 12. 1 Korinthe hoofdstuk 12. In 1 Korinthe 12, daar somt Paulus de 9 gaven van de Heilige Geest op. Net zoals de 9 gaven zijn van de geest, is er ook een 9-voudige vrucht van de geest. Dus je hebt 9 gaven en 9-voudige vrucht. En de 9 gaven, nou laten we eens, ik pak hem er even bij. Op mijn iPad. 1 Korinther 12, als je het gevonden hebt, zeg je prijs de Heer. Ik wil even lezen vanaf vers 1. Paulus spreekt hier over de gaven, of gaat spreken over de gaven. En dan zegt hij in vers 1, wat nu De geestelijke gaven. Maar het woord gaven staat schuin gedrukt. Staat niet in de grondtekst. Hebben ze erbij gezet om het wat duidelijkere zin te maken. Maar eigenlijk staat er in de grondtekst. Wat nu het geestelijke betreft. Of wat nu de geestelijke wereld betreft. Broeders, wil ik niet dat u onwetend bent. Dus Paulus zegt, christenen horen te functioneren in de geestelijke wereld. En horen te weten hoe die geestelijke wereld werkt. Met de gaven van de geest en al die dingen die daarbij komen. Nou, helaas zien we heel veel christenen die onwetend zijn. Over de geestelijke wereld en de geestelijke gaven. Omdat we een soort hoofdgeloof hebben gecreëerd. Wat we kunnen snappen en begrijpen. In plaats van mensen die functioneren vanuit de Heilige Geest. Dat vinden we soms vreemd en eng. Maar Paulus zegt wat het geestelijke betreft. Wil ik niet dat je onwetend bent. Hij zegt, u weet dat u heidenen was. Dus hadden geen verbond met God. Weggetrokken naar stomme afgoden. Waarmee bijvoorbeeld die spraken niet. Zo liet u zich meevoeren. Daarom maak ik u bekend dat niemand die door de geest van God spreekt, zegt Jezus is een vervloekte. Ook kan niemand zeggen Jezus is Heer, dan door de Heilige Geest. Dus iemand zegt Jezus is Heer van mijn leven, is dat omdat de Heilige Geest een werk in zijn leven heeft gedaan. Er is verscheidenheid van genadegaven, maar het is dezelfde geest. Er is verscheidenheid van bedieningen, maar het is dezelfde Heer. En er is verscheidenheid van werkingen, maar het is dezelfde God die alles in alle werkt. Nou, ik ga je niet te diep op in. Op onze Bijbelschool doe ik dat wel. Maar je hebt de gaven van de Heilige Geest, de bedieningen van de Heer Jezus en de werkingen van God. Zie je dat? De gaven, het is dezelfde geest, verschillende bedieningen, maar het is dezelfde Heer. En er zijn verschillende werkingen, maar het is dezelfde God. Dus alle drie van de drie eenheid, God de Vader heeft gaven. Kan je lezen in Romeinen hoofdstuk 12. Staan de gaven opgenoemd. Maar ook geloof is een gave van God. Dan heb ik het niet over de gaven van geloof, maar geloof voor redding. Er zijn verschillende bedieningen, maar het is dezelfde Heer. Het spreekt over de vijfvoudige bediening. Apostelen, profeten, herders, leraren en evangelisten. Het zijn bedieningen van Jezus. En er zijn gaven van de Heilige Geest. Vers 7. Aan ieder echter wordt de openbaring van de Geest gegeven tot wat nuttig is voor de ander. Dus met de gaven van de geest zijn gegeven tot wat nuttig is, tot wat goed is, tot wat opbouwt. En dan staat er dit, aan de een wordt door de geest een woord van wijsheid gegeven en aan de ander een woord van kennis door dezelfde geest. Dan komt hij in vers 9. En aan een ander geloof door dezelfde geest. Nou, dit spreekt dus over de gaven van geloof. Niet over geloof voor redding, maar een gave van de geest. En aan de ander genade gaven van genezingen. Door dezelfde geest. En weer aan een ander werkingen van krachten. En aan een ander profetie. En aan een ander onderscheid van geesten. Aan een ander allerlei talen. Wat spreekt over tongentaal. En aan een ander de uitleg van die talen. Al deze dingen echter. Werkt één en dezelfde geest. Die aan iedereen afzonderlijk uitdeelt zoals hij wil. En vervolgens gaat hij verder dat we allemaal tot één lichaam horen. Ondanks dat we allemaal verschillende functie hebben. Nou, een van de gaven die hier genoemd wordt is de gave van geloof. In vers 8. De gave van geloof. Nou, de gave van geloof, dit zou je de krachtigste vorm van geloof kunnen noemen die er is. Waarom? Het is direct vanuit de Heilige Geest, vanuit God aan jou gegeven. En dat is ook meteen het verschil tussen gave en vrucht. Vrucht groeit. Vrucht groeit. Daarom heet het vrucht. Dus als het gaat om de vrucht van geloof. Vrucht spreekt over, ik zal het er ook even bij zetten, over ons karakter. Dus daarom is het belangrijk dat we goed weten wat de Bijbel zegt. Oh, karakter. De vrucht van de geest spreekt over het werk van de Heilige Geest. Wat hij wil doen eigenlijk in onze wedergeboren geest. Waardoor het karakter van Jezus zichtbaar wordt. En waardoor we niet onder de verlangens van deze wereld en zonde. Het staat tegenover de werken van het vlees. Amen. Dus de vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede. In andere woorden, dat is eigenlijk het karakter van Jezus. Het karakter van God. Wat de geest van God door ons heen wil uitwerken. Amen. Dat is de vrucht van de Heilige Geest. Nou, als het goed is, merk je dat je hierin groeit in je leven. Amen. En misschien niet als je een dag of twee dagen tot geloof bent. Maar als het goed is, hoe langer je met de Heer wandelt, hoe meer de vrucht van de geest groeit in je leven en zichtbaar is in je leven. Nou, de vrucht van de geest is heel belangrijk. Dat gaat over karakter. Kijk, we hadden laatst bij de Greater Power Conference een krachtige beweging van de Heilige Geest, waar mensen ook vielen in de geest. Mensen vielen lachend op de grond. En even een reactie die je altijd krijgt. Dit kan niet van de Heilige Geest zijn, want de vrucht van de geest is zelfbeheersing. Nou, de vrucht van de geest is zelfbeheersing. Dus wat je zegt klopt, alleen de conclusie die je trekt is fout. Het gaat over het werk van de Heilige Geest in je karakter, niet over manifestaties van de geest. Daar gaat het helemaal niet over. Dus mensen gooien alles op één hoop en halen dan dingen door elkaar. Je ziet wel heel de Bijbel alleen dat de geest van God op mensen komt. Ze vallen, ze beginnen te rollen, dat ze gewoon niet op hun voeten kunnen blijven staan. En dus dat spreekt niet over dat soort dingen. Dat spreekt over een werk wat God wil doen in je karakter. Daar hoort zelfbeheersing te zijn. En als je dat had gehad, had je deze reactie niet geschreven. Amen. Maar vrucht groeit, vrucht ontwikkelt. Maar bij de gave van geloof, zou je kunnen zeggen, is het ineens daar. Het is God zelf die geloof geeft. De geest geeft. Aan de een dit, dus de geest geeft. Nou, dat betekent niet dat we er niks voor kunnen doen. Omdat sommige mensen, als ze lezen, nou, de geest deelt uit zoals ze wil, denken Nederlands altijd twee dingen. Nou, dat is aan iedereen behalve aan mij. Waarschijnlijk is de geest weer in Afrika, daar zal hij wel weer bewegen. Maar dat is niet, hij deelt aan een ieder uit, zegt de Bijbel. Amen. Dus ook aan jou. En de Bijbel zegt heel vaak, streef naar de gaven van de geest. Dat is iets wat jij moet doen. Dus jij moet leren om ernaar te streven en ernaar uit te strekken. Je kan je ernaar uitstrekken om te profeteren. Om gebruikt te worden in genezing. Om gebruikt te worden in al die dingen, maar ook in de gaven van geloof. Je kan ernaar streven. Je kan je daarna uitstrekken. Nou, wat is nog meer een verschil? Om even het verschil duidelijk uit te leggen. De vrucht van de geest, geloof, de vrucht van geloof verandert de situatie niet. Het verandert jou. Verandert jou. Is niet iets, ik zet er even een kruisje bij wonderen. Het is niet iets wat wonderen bewerkt. Dat is niet wat de vrucht van de geest doet. Het bewerkt geen wonderen, maar het zorgt ervoor dat jij in geloof blijft wandelen te midden van de situatie. Dat is de vrucht van geloof. Omdat als je de vrucht van geloof hebt in je leven, dan heb je een onderdeel van het karakter van God gekregen. De Bijbel zegt, volgens mij is het Psalm 126 of 125, wie op de Heere vertrouwen zijn als de berg Sion die niet wankelt. Dus we horen gewoon rust te hebben, vrede te hebben, geloof te hebben. Te midden van hectiek, problemen, al die dingen meer. Als de vrucht van geloof in je leven is, raak je niet meteen in paniek als er iets gebeurt. Ook niet als er iets anders gebeurt. Maar reageer je vanuit geloof. Dat is een werk wat de Heilige Geest wil doen in je. Dus het verandert jou, maar het veroorzaakt geen wonderen. Maar de gave van geloof verandert de situatie. Het gaat niet over karakter, het gaat over kracht. Het gaat over kracht. Dus de gaven van de geest gaan altijd over kracht in die zin. Het gaat over bovennatuurlijke dingen. Profetie is bovennatuurlijk. Tongentaal is bovennatuurlijk. Nou, de gaven van geloof is dus de kracht en verandert de situatie. Of je zou kunnen zeggen, kom maar, veroorzaakt een wonder. Veroorzaakt een wonder. Dat is wat de gave van geloof doet. Nou, als je niet de vrucht van geloof hebt, kan je onmogelijk in de gave van geloof wandelen. Want als jij helemaal in paniek en angst en ongeloof bent, strek je je nooit uit naar de gave van de geest en naar geloof. Want je zit in je emotie en in je ziel. En dat is niet waar de geest mee werkt. Dus het is belangrijk dat we de vrucht van geloof ontwikkelen in ons leven. En leren om vanuit rust en vrede te functioneren. Nou, een ander belangrijk verschil tussen de gaven van geloof en bijvoorbeeld geloof voor specifieke situaties of geloof voor redding is de manier waarop geloof komt. Want hoe komt geloof, zegt de Bijbel, geloof komt door het horen van het woord. Normaal gesproken komt geloof door het horen van het woord. Nou, Ik ga er straks nog wel iets meer over zeggen. Maar bij de gave van geloof staat er niet: de gave van geloof komt door het horen van het woord. De gave van geloof komt door een uitdeling van de geest. De geest geeft het aan je. Nou, daar kan God zijn woord voor gebruiken. Op het moment dat je het woord leest, dat je boem, de gave van geloof ergens voor krijgt. Maar het is een impartatie, als het ware, van de Heilige Geest met geloof. Dus de manier waarop geloof komt, is anders. Het is de Heilige Geest die direct geloof in onze geest plaatst. Dus je zou de gave van geloof, zou je supergeloof kunnen noemen. Het is supergeloof. Het is de meest krachtige vorm van geloof die er is. Nou, het beste om dit uit te leggen is misschien door het te vergelijken met de andere gaven van de geest, namelijk een woord van kennis. Als je een woord van kennis pakt, staat ook in 1 Korinthe 12, aan de ander geeft hij kennis of een woord van kennis. Nou, wat gebeurt er bij een woord van kennis? God weet alles. Amen. De Bijbel zegt, alles ligt open en bloot voor zijn aangezicht. Hij kan alles, hij kent alles, hij weet alles. En wat doet God bij een woord van kennis? Hij geeft jou, bovennatuurlijk, plaatst hij een stukje van zijn kennis over een bepaalde situatie, boem, in jouw geest. Dat je in één keer iets weet wat je niet kan weten. Dat je iets weet wat je niet kan weten. God weet alles, maar door een woord van kennis geeft hij jou een klein stukje van zijn kennis. En dat is Gods kennis wat hij aan jou geeft. En het kan op allerlei verschillende manieren gebeuren. Grappig verhaal zelf. Ik heb het ook wel op bijbelschool verteld. Maar Femke deed een school van aanbidding in Amsterdam. En ik zou daar een avond gaan kijken. Ze was daar een week met pianolessen en aanbidding een paar jaar geleden. En ik was er op een avond. En ik belde haar, maar niemand deed de deur open van het gebouw. En het ging open met een codeslot. En ik had geen zin om te wachten buiten. Dus ik vroeg aan de Heer, wat is de code? Boom. En ik kreeg in één keer 3 getallen in mijn geest. En ik toets het, of 5 getallen, het waren 5. Ik toets die 5 getallen in, kluk, deur gaat open en ik loop zo naar binnen. Dus in de gang zegt iemand, hoe kom jij binnen? Ik zeg, God heeft me de code verteld. Oké. Die is raar. Sommigen zeggen, waarom zou God dat doen? Dat is leuk. Maar je weet in één keer iets wat je niet kan weten. Woord van kennis. Maar het kan ook heel anders gaan. Soms kijk je naar iemand in een dienst. Ik deed een dienst in Oostraat. Sommigen waren er misschien bij. En ik zag in één keer een jongen. En ik weet, hij heeft die en die ziekte. En ik riep hem naar voren. Het was de eerste keer in de kerk. En ik omschreef precies de ziekte die hij had. En hij genas boven natuurlijk. Maar met dat je naar iemand kijkt, boem, weet je het. In Drachten deden we een campagne. En er kwamen rij mensen naar voren voor gebed. En op de eerste vrouw legde ik handen. En met dat mijn hand haar hoofd aanraakt, boem. Weet ik, ze is niet getrouwd. Ze heeft wel kinderen. Ze zit nu in een relatie met een man waarmee ze niet van plan is om te trouwen. En ik, in één keer weet ik, boem. Ik weet niet of mensen erbij waren in Drachten. In één keer weet ik dingen die ik niet kan weten. En ik begin... En je moet dan vanuit liefde, net als Jezus in Johannes 4... moet je iemand vanuit liefde zien mee te krijgen van, wacht, waar je nu in leeft is niet goed. Nou, dat is een uitdaging als er ook 1000 mannen in de sporthal zitten mee te kijken. Maar het werd goed ontvangen. Maar mijn punt is, je weet in één keer iets wat je niet kan weten. Je weet iets wat je niet kan weten. Nou, dat is een woord van kennis. Of de gave van kennis. God geeft jou een klein stukje van zijn kennis. De gave van geloof werkt hetzelfde, maar dan met geloof. God geeft jou een stukje van zijn geloof. Volmaakt geloof, perfect geloof, wat God in jouw geest plaatst voor een specifieke situatie, een specifieke gebeurtenis. Dat is wat er gebeurt met de gave van geloof. Je krijgt Gods geloof voor een specifieke situatie. En in één keer lijkt het makkelijk om te geloven voor een onmogelijk iets. Waar anderen totaal niet bij kunnen met hun hoofd, is voor jou makkelijk. Omdat je functioneert vanuit de gave van geloof. Je functioneert vanuit een stuk van Gods geloof. Wat God in je heeft geplaatst. Nou, een andere vertaling, een Engelse vertaling, noemt het special faith. Special faith. Het is speciaal geloof. Weer een andere vertaling noemt het wonder working faith. Het is geloof wat wonderen bewerkt. Wonderen ontvangt. Wonder working faith. Dus je zou het in Nederland supergeloof kunnen noemen. Of special faith. Wonder working faith. Het is de gave van geloof. Nou, Mensen kennen het natuurlijk, misschien een voorbeeld, kennen ze wel een heart bypass operatie. Wat artsen kunnen doen, kunnen ze bepaalde aderen overslaan die dicht zitten. En dan kunnen ze een andere ader aanleggen. Nou, wat God doet met de gave van geloof is een soort head bypass operatie. Hij gaat langs je hoofd heen en boem, hij stopt zijn geloof in jou voor iets. Zonder dat je er zelf soms, hoewel je ernaar uit kan strekken. Maar het is in één keer God die direct in jouw wedergeboren geest volmaakt geloof stopt. Nou, soms als je de gave van geloof ontvangt voor iets, is het alsof God je hoofd eraf schroeft, je helemaal leeg schudt, volgiet met geloof en je hoofd er weer op schroeft. En vol geloof, je kan er niet... Weet je, ik zeg wel eens, en dat klopt niet helemaal, maar mijn ervaring met de gave van geloof, ik zeg wel eens, Je kan niet twijfelen. Je weet dat je weet dat je weet dat je weet. Alleen je moet je ogen gericht houden op Jezus. Want als je gaat natuurlijk, kan je er nog steeds vanaf vallen. Maar dat is vaak hoe het voelt. Als God je de gave van geloof. Alsof God, alsof hij een enorme engel met een injectienaald, met een spuit met faith. Huppakee. In één keer is er zo'n superboost van geloof. Wat je voor een bepaalde situatie krijgt. Nou, ik moet nou denken gewoon aan een voorbeeld dat in mijn geest komt. Maar dat hoorde ik van iemand die was aan het bidden voor een familielid wat tot geloof zou komen. En terwijl hij aan het bidden was, ontving hij de gave van geloof dat hij in één keer wist. Volgens mij was het zijn broer. Hij wist in één keer, halleluja, hij gaat tot Jezus komen. Hij wist dat hij wist dat hij wist dat hij wist. Dus hij reed naar zijn huis toe en hij gaat naar zijn broer toe. Hij zegt, broer, ik heb voor je gebeden, jij gaat tot Jezus komen. En die broer zegt, ik wil niet tot Jezus komen. Hij zegt, het is te laat. En hij stapt weer in zijn auto. En die broer blijft op de ruimte komen. Ik wil niet. Hij is te laat. Het is te laat. En hij zegt, jongens, het is te laat. Hij wist dat hij wist dat hij wist. Hij had de gave van geloof. Boom. En die broer komt tot geloof. Halleluja. Maar het was de gave van geloof. Wat hij in één keer ontving voor het wist, man. Het was alsof het al lang gebeurd was voor hem. Hij zegt, sorry, het is te laat. Ik kan niets meer doen. Voor gebeden. Het is ontvangen. Nou, de gave van geloof. De gave van geloof. En als je de gave van geloof, beginnen de dingen te gebeuren. Die natuurlijke, gewoon die gewoon niet kunnen. Die niet logisch zijn. Wat het met de revival week die we deden in Ede. Het was korte termijn, het was last minute, het was maar een paar weken. En ik wist gewoon, boom, we moeten dit doen. En God gaat het zegenen. God gaat zijn hand. Nou, als je het natuurlijke moet zeggen, hoe komen we in een paar weken aan een zaal van 1200 mensen? Hoe krijg je in zo'n korte tijd zoveel mensen daar? Zou je zeggen, alle rode kruisen zetten? Nee, hier hebben we 7 maanden planning voor nodig. 7 maanden. Maar gewoon, ik wist gewoon, boem, dit ding. Dit gaat gebeuren. En God voorzag boven natuurlijk. Hoeveel vrijwilligers hadden we, Marion? Weet je nog? Over de 200 vrijwilligers, boem, kwamen erop af. En we gingen naar die kerk toe om te huren. En die voorganger vroeg, wanneer is het? Oh, dan en dan. Oh, hoeveel mensen verwachten jullie? 200? Ik zei, nee, hoeveel kunnen er in de zaal? Hij zei, 1200. Ik zeg, de zaal zit vol. Nee, zegt hij, nee, dat kan niet. Dat hebben we nog nooit gehad. En overdag willen we seminars doen. Hoeveel mensen komen naar de seminar? 20 of 30, vroeg hij. Nee, honderden zullen hier zijn. Nou, die man zat te kijken, hij dacht dat we gek waren. Hij dacht van, nou, dat gaat toch nooit gebeuren. En die seminars, gewoon overdag hadden we 400 tot 600 mensen per seminar. Voor genezing, bevrijding, vervulling met de Heilige Geest. 125 mensen. Ook dat, ik wist gewoon, boem, we gaan meer dan 100 mensen dopen op één dag. Ik wist dat ik wist dat ik wist dat ik wist. En we gingen gewoon online, dan hebben we een doopdienst en we zullen meer dan 100 mensen dopen. En die dag doopten we 125 mensen. Nou, dat is de gave van geloof, wat je ergens voor krijgt. En de avond na avond zat vol. Het was bovennatuurlijk. Maar dat is niet iets wat je met je hoofd bedenkt om het zo te gaan doen. Zie je, heel veel mensen functioneren vanuit eigen plannen. Maar als God spreekt en boem, je krijgt de gave van geloof ergens voor, kan geen mens het stoppen. Hoe komen er ook niet uren, hebben we 16 uur zitten brainstormen. Nee, we hebben God gehoord. God geeft de gave van geloof. En nu wandelen we, alsof we vol zijn gespoten door een engel met een injectiespuit van geloof. En nu begint God te bewegen, amen. En dat is hoe dingen gingen. Nou, daarom is ik één gave zou mogen kiezen. Gelukkig hoef je niet te kiezen. Maar ik zou kiezen voor de gave van geloof. Ik zou kiezen voor de gave van geloof. En via de gave van geloof stappen we in andere gaves. Want als je door geloof ontvang je ook weer die andere gaves. Nou, Derek Prins noemt het een woord van geloof. En dat is eigenlijk wel mooi, want je zou ook kunnen zeggen een bevel van geloof. Heel vaak gaat het samen met wat je spreekt. Je spreekt iets en het gebeurt. Dat heeft te maken met de gave van geloof. Net zoals God. God sprak en het was er. Hij gebood het en daar stond het. Psalm 33 vers 9. Nou, het is alsof God een besluit maakt. Boom. En het spreekt door mensen heen. Alsof God een besluit maakt en het spreekt door mensen heen. Dat je in één keer, alsof, het voelt alsof God iets door je heen zegt. Boom. Dat je gewoon weet, oké, dit ding gebeurt. Dit ding gebeurt. Nou, de gave van geloof. Ik ga even hier verder. Ik zal even een ander kleurtje pakken. De gave van geloof ontvang je op en zelfs soms voor een specifieke tijd, een specifiek moment en een specifiek doel. Specifiek doel. Je zou kunnen zeggen, oh, een specifiek moment klinkt een beetje hetzelfde als tijd. Of op een specifieke plek. Op een specifieke plek. Nou, in andere woorden, voor een specifiek doel, laat ik daarmee beginnen. Je ontvangt de gave van geloof voor iets specifieks. Net zoals dat je een woord van kennis voor een specifiek iemand, een specifieke situatie. Met een woord van kennis weet je niet altijd alles over iedereen. Dat denken sommige mensen ook over profeten, dat ze altijd alles weten over iedereen. Maar het is niet zo, het is zoals de geest uitdeelt en de geest laat zien. Zelfs Gehazi dacht dat hij bij Elisa weg kon komen. Omdat Elisa zag blijkbaar niet altijd alles. Tenzij God het hem liet zien. En dit is nog steeds zo. Het is wat de geest laat zien. Maar ook de gave van geloof is voor een specifiek doel. Het is voor een specifieke tijd. Soms heb je hem voor een langere tijd. Soms voor een kortere tijd. Ik ga nog meer voorbeelden geven daarvan. En als je het ontvangt, weet je vaak waar het was. Wanneer het was.
0: Luister zometeen naar deze krachtige boodschap in Faith Today op God Radio.
2: Heb jij een verlangen om geestelijk te groeien? En verlang je naar krachtig, geloofsopbouwend en inspirerend onderwijs? Bestel dan de gratis boeken van Tom de Wal van Frontrunners. Tom heeft meer dan 10 boeken geschreven over thema's als goddelijke genezing, je identiteit in Christus, krachtig gebed, bescherming tegen de duivel, de kracht van tongentaal, de waterdoop en nog veel meer. Bestel al deze boeken nu gratis in de webshop van Frontrunners voor jezelf en als cadeau voor anderen op frontrunners.nl. Wil jij je leven aan Jezus geven? Of heb jij gebed nodig voor genezing, bevrijding, de vervulling met de Heilige Geest? Of heb je ergens anders gebed voor nodig? Bel met de Frontrunners gebedslijn. We zitten klaar om voor je te bidden. Kijk voor de openingstijden en het telefoonnummer op frontrunners.nl/gebed. Heb jij een getuigenis naar aanleiding van het onderwijs van Faith Today? Deel je getuigenis met Frontrunners. Stuur een mailtje met jouw getuigenis naar getuigenis@frontrunners.nl.
0: Luister nu verder naar Faith Today van Frontrunners op God Radio. God Radio. Begin je dag met God.
1: Nou, ik sprak Wim Hoddenbach. Velen van jullie zullen Wim Hoddenbach kennen van Presence. En ik had het met Wim over de Faith School. En hij zei, ik ben zo dankbaar voor het geloofsonderwijs. Want hij noemde toen een bepaalde geloofsprediker. En hij zei, ik zat in mijn auto te luisteren naar die geloofsprediker. En ik weet nog waar ik reed. En terwijl hij aan het preken was over geloof, boem, ontving ik de gave van geloof om te doen wat we nu doen. En wat hij doet is bovennatuurlijk. Overal krijgen ze vergunningen, plekken waar anderen niet open, die voor anderen niet open gaan voor hun open. Gewoon, dat is de gave van geloof. Om ergens, gewoon boem, zeggen we gaan naar het Malieveld en er komen 10.000 mensen. Of we gaan daar naartoe, of we gaan daar naartoe. Of plekken waar je normaal niet binnenkomt. Hij zet zijn geloof erop en hij komt binnen, krijgt papieren, regelt alles wat nodig is. Nou, hij heeft de gave van geloof daarvoor. Maar hij zei, ik weet nog steeds waar en door wie ik die gave heb ontvangen. Toen ik die prediker luisterde, toen ik daar reed, toen ontving ik het. In andere woorden, hij kreeg het voor een specifiek doel, op een specifieke plek. En ook voor een specifieke tijd. Nou, dat is ook mijn ervaring met de gave van geloof. En daarom verschilt het ook per persoon hoe de gave van geloof tot uiting komt. Sommigen hebben de gave van geloof voor financiën. Waardoor ze God makkelijk kunnen geloven voor financiën. God heeft hen daar een gave voor gegeven. Sommigen blijven altijd modderen met 10 euro, 100 euro. En anderen zie je projecten doen van 100.000 euro's, miljoenen euro's. Dat is bovennatuurlijk. Dat is de gave van geloof die ergens doorheen opereert. Anderen voor bijvoorbeeld specifieke wonderen. Ik ken een prediker. Iedereen bijna voor die bid. Echt uitzonderingen. Iedereen die doof is, waar hij zijn vingers in de oor stopt, geneest. Op een uitzondering na. Als hij voor de doof gaat bidden, haalt hij eerst zijn offer op. Met de offermand laat hij rondgaan. En dan moet iedereen zijn hoorapparaat ingooien. Want hij weet toch dat het gaat gebeuren. En daarna, als popcorn, een naar de ander. Poem, poem, poem, poem. Horen, horen, horen, horen. Dat is de gave van geloof, voor iets specifieks. Dat is de gave van geloof. Wij hebben het vaak met staal. Op het moment dat ik oproep, doe gewoon in een dienst. Of mensen hebben staal in hun lichaam, als we een genezingsdienst aan het doen zijn. Ik weet gewoon, oké, dat gaat weg. Zometeen kunnen mensen knieën buigen die ze nu niet kunnen buigen. Zometeen gebeurt dit. Ik weet gewoon, boem, de geest van God gaat bewegen. En zometeen hebben we veel getuigenissen. Nou, God kan je dus een gave van geloof ergens voor geven. Voor specifieke dingen. Kijk, Matthäus van der Steen. Velen zullen Matthäus van der Steen kennen. Gaat niet om wat je van hem vindt of wat hij gedaan heeft. Hij heeft een gave van geloof voor gesloten landen. Op een of andere manier heeft God hem geloof gegeven voor gesloten landen. Dat als je Matthäus spreekt, zegt hij, oh wacht, ik bel even met die minister van Noord-Korea. Denk, niet in mijn huis, niet in mijn huis. Hang dat ding op. Ik heb geen zin in een satelliet of weet ik veel wat ze boven mijn huis hangen. Maar hij heeft gunst en geloof voor dingen wat niemand heeft. Toevallig stuurde hij mij vandaag een berichtje. Hey, ik heb een visum gekregen voor Rusland. Het hele land ligt open. Mogen overal het evangelie prediken. Kunnen stadions huren. Dat is in deze tijd Rusland, fel tegen het evangelie, fel tegen iedere westerse invloed. Hem sturen ze gewoon een visum op. Hij mag soms gebruik maken van hun vliegtuigen. En dat is de gave van geloof voor gesloten landen. Of voor gebieden waar anderen niet binnenkomen. Dat kan je niet natuurlijk verklaren. Als je dat wil plannen, zijn mensen jarenlang bezig met eigen kracht. Maar dat is een gave die God hem heeft gegeven. Het is dus een gave die God op zijn leven heeft gelegd voor een specifiek doel. Dus je ontvangt het voor een specifiek doel op een specifieke plek en voor een specifieke tijd. Dus het kan soms zijn voor een kortere tijd of voor een langere tijd. Dat de gave van geloof op je is. Wie leert er al iets over de gave van geloof? Daarom geloof ik ook dat terwijl mensen dit luisteren of achteraf luisteren, dat mensen de gave van geloof zullen ontvangen voor wat jij moet doen. Dat gewoon terwijl mensen dit luisteren, dat er een impartatie komt van de geest. Boom. En je in één keer ergens geloof voor ontvangt in je geest. Nou, ik zal je een voorbeeld geven over de gave van geloof voor een korte tijd. En dit voorbeeld is jaren terug. Maar toen ik jeugdleider was in een gemeente, kwamen veel jongeren tot geloof. Nieuwe jongeren, jongeren uit een heftig verleden. Op een gegeven moment kwam er een meid, ik zal de naam niet noemen, maar kwam uit een zwaar verslavingsverleden en ook wel heftig verleden op andere gebieden kwam tot geloof. En ze werd vervuld met de Heilige Geest, ontving genezing. En we gingen de discipelen, was krachtig. En een tijd lang liep ze met de Heer, fanatiek. En ik weet niet precies na hoe lang, een jaar of zo. Terwijl ze er altijd was, iedere jeugdavond, gebedsavond, zondagochtenddiensten. Van de een op het andere moment was ze er niet. En de ene is zondag denk je nog, nou, misschien kan ze een keer niet. Gebedsavond is ze er niet. Jeugdavond is ze er niet. Stuurt een appje, reageert niet. Alsof ze gewoon van de wereld verdwenen was. En na een tijdje ga je je zorgen maken. Waar is die persoon? Wat is er aan de hand? En op geen enkele manier kreeg ik contact. Totdat twee oudere dames uit de gemeente, die ook pastoraat deden, twee schatten van mensen, riepen me op een avond bij me. Ze zei, Tom, moet je iets vertellen? En ze vertelde over die meid, die dus onderdeel was van mijn jeugdgroep, dat ze in de sportschool met een Poolse man in aanraking was gekomen, die ook aan de drugs zat, die haar in huis heeft genomen, gewelddadig is, ze durft niet te gaan, Zelf ook weer aan de drugs. Gewoon compleet teruggevallen. En nog eens een keer in een situatie waar je niet in wil zitten. En verklaart ook waarom ze helemaal geen contact had. En ze zat daar dus weer eigenlijk helemaal terug in het oude. In die situatie. En ze kon er niet uit. Nou, er is geen handboek. Hoe ga je om als jeugdverleider? Wanneer je een meid uit je jeugdgroep door een Poolse vent gevangen wordt gehouden in een manipulatieve, misbruikende relatie met drugsgebruik in haar huis. Dat leren ze niet op theologie. Maar goed, ik hoorde dat. En ik raakte verbolgen in mijn geest. Gewoon boos op de duivel. En ik stapte in mijn auto. En ik weet nog, de geest van God kwam over me. En het was alsof ik mezelf hoorde zeggen: ik bestraf deze man in de naam van de Heere Jezus Christus. Boom, ik hoorde het mezelf zeggen. En ik wist, dit is de gave van geloof. Boom. En de zondag daarna, boom, zit ze in de kerk. En ik zei, wat is er gebeurd? Ze zei, ik snap er niks van. Hij is weggegaan uit huis. Hij is nooit meer teruggekomen. Neemt zijn telefoon niet op. Niemand heeft hem ergens gezien. Niemand weet waar die is. Hij is gewoon weg. En ze wachten een tijd. En ze wachten een tijd. En ze wachten een tijd. En hij kwam niet terug. En tot op de dag van vandaag weet niemand waar die is. Zal men zeggen, wat heeft God met hem gedaan? Geen idee. Maakt me ook niet uit. Nou, dat is de gave van geloof. Voor een kort moment, als het ware. Dat is niet iets wat jaren, dat is gewoon boem. En nou, ik weet niet wat er is gebeurd. Sommigen zeggen, maar dat is toch niet liefde? Nou, dit was het beste voor haar. En er is een andere kant die we, dat staat niet tegenover liefde. Maar de Bijbel spreekt ook over een God die oordeelt. En het oordeel is niet alleen later. Soms kiest God ervoor om nu en hier al een oordeel te vellen over iets. En dat lees je ook in Handelingen. Met Elimas de tovenaar. Die, boem, geslagen wordt met blindheid. Ananias en Safira. Die dood neervallen. Herodes, die sterft. En ook dat is een kant van God. Nou, dat is niet de norm om mensen te vervloeken of te bestraffen. Want de Bijbel zegt dat we horen te zegenen. Maar het kan zijn dat de geest je leidt. Net zoals ze Elimas de tovenaar met blindheid sloegen. Kan je lezen, ik denk in Handelingen 13. Paulus. Dus het is niet de norm dat Paulus overal, iedereen die tegen hem was, bam, blind, boem, bliksemschicht, hoppa, vuur, halleluja, boem, aarde open, woehoehoe. Dat is niet hoe Paulus functioneerde. 9 van de 10 keer of 99 van de 100 keer, misschien wel 999 van de 1000 keer. Wandelde in liefde en zei, God, mijn genade is genoeg. Deel er maar mee in genade. Laat hem over je komen. Maar soms kan de geest van God iets anders bepalen. En als dan de geest door iemand heen bepaalt, boem, dit gebeurt, gebeurt het. Maar dat is de gave van geloof. Je spreekt, boem, en het gebeurt. Maar dat is de gave van geloof voor kortere tijd. Voor kortere tijd. Maar je kan ook de gave van geloof ontvangen. Soms voor een langere tijd. Dus een voorbeeld daarvan uit ons eigen leven is bijvoorbeeld hoe ik de gave van geloof ontving om mensen in dienst te nemen. Vanaf het begin, van toen we de bediening starten, had ik geloof gewoon voor voorziening en in voorziening. En vanaf het begin af aan zei ik al, we gaan mensen in dienst nemen. En heel veel mensen zeiden, dat kan niet. In Nederland moet je met vrijwilligers werken. Mensen willen niet geven. Er is geen geld beschikbaar voor dat soort dingen. Maar ik zei, nee, we gaan mensen in dienst nemen. Hoe wist ik niet? En ik had geen idee. Maar ik wist ergens, we gaan dit ooit doen. Nou, in 2018 kwamen we in dit gebouw waar je nu zit. Toen was het een gigantische geloofstap. Het was veel te groot voor ons. Je hebt hier 13, 14 kantoorplekken. Ik was in mijn eentje. Ik haalde zelf niet eens een salaris uit de stichting. Ik declareerde hooguit wat onkosten qua benzine of als ik ergens moest overnachten. Dat was het. Verder niks. En we stopten alles terug in de bediening om de bediening te laten groeien. En in 2018 kwamen we in dit pand. En ik zat hier in mijn eentje en ik wist, oké, nu is de stap om door te zetten en mensen aan te gaan nemen. Nou, in het natuurlijke, dit pand was gewoon zo'n gigantische financiële stap. Dus er was geen geld. Ik haalde zelf niet eens een salaris eruit. Laat staan dat er geld was om andere mensen in dienst te nemen. Maar aan het eind van 2018 was ik aan bidden en vasten, ook hierover. En ik zei, Heer, ik geloof u gewoon om mensen in dienst te nemen. En ik was een aantal dagen over bidden en vasten. Dit is de stap die we willen zetten. En tijdens dat bidden en vasten sprak God op me. En God zei, Jesaja 51, vers 2. En ik zocht het op in mijn Bijbel. En in Jesaja 51, vers 2, daar staat, kijk naar je vader Abraham. Toen ik hem riep, was hij alleen. Maar ik zegen hem en maakte hem talrijk. En toen ik dat las, was het boom, de gave van geloof. Ik wist gewoon, halleluja, God zegent ons en God maakt ons groot. Ik wist dat ik wist dat ik wist dat ik wist. Ik kon niet eens meer op natuurlijke omstandigheden letten. Ik ontving gewoon de gave van geloof om mensen in dienst te nemen. Dus meteen iemand benaderd, contract gegeven met geld wat er niet was. In dienst genomen. In januari begon de eerste. En dat is ook het verhaal, dat in de eerste maand, dat God zei, geef alles wat je hebt. En God ook nog eens een keer vroeg, een beetje wat we hadden, om het één maand uit te zingen, boem, om dat ook te zaaien. En zie je dus, je geloof wordt beproefd. Maar we deden het. Voorziening kwam terug. En mijn raad van toezicht zei, joh, als je iemand anders in dienst neemt, geef jezelf ook gewoon een normaal salaris. En toen kwam Lambert. Lambert zit achterin. Lambert die hielp ons mee als vrijwilliger met lichten, camera's, een rookmachine. Hebben jullie het verhaal van de rookmachine gehoord? De eerste keer dat Lambert hier kwam, zei hij, Tom, we moeten een rookmachine hebben. Ik zei, ik hou niet van rookmachines. En dus hij kreeg geen goedkeuring. Maar Lambert dacht, weet je wat, ik koop er gewoon zelf een. En die zet ik hier neer. Dus ik wist van niks. En op een woensdagmiddag besloot Lambert om dat ding te gaan testen. Maar wat Lambert niet wist, dit is niet verzonnen. Dit is echt. Als je bij Frontrunners werkt, je maakt de gekste dingen mee. Ik had, volgens mij was het om 1 uur 's middags, een afspraak met de brandweer die dit pand ging controleren op brandveiligheid. Serieus, geen grap. Alles geregeld, brandhaspel, bordjes, noodverlichting. En ik wist waar ze op gingen checken. Dus 5 voor 1. Ik loop nog 1 controle rondje om te kijken of alles klopt. Ik doe die deur open. De hele zaal staat vol met rook. Ik zie geen hand voor ogen. Ik denk, nee, het staat in de fik. Zo meteen, in ieder geval, de brandweer was al onderweg. Dat was de enige positieve. Was Lambert zijn rookmachine aan het testen? Dus Lambert zegt, nee, het is de rookmachine. Ik zeg, zet dat ding uit, doe de deur open, doorwaaien. Al die rook eruit proberen te krijgen. We zijn enorm gezegend met ons techniekteam. Net als de avond met Jan Zijlstra. Wie heeft die video gezien de eerste keer dat Jan Zijlstra was? Dat hij constant zat over het licht, dat hij te weinig licht had. Maar als Jan Zijlstra spreekt, durf je niet je telefoon te pakken. Dus ik zat op de voorste rij en ik dacht, we moeten toch meer licht hebben in die lampen. Maar ik kan niet naar achter appen van jongens, is er iets mis met het licht? Want als Zijlstra zag dat je je telefoon had in de dienst, ging je eraan. Dus ik kreeg 2 uur lang te horen. Pastor, waarom is er geen licht? Pastor, waarom heb je zo weinig licht? Waarom is er weinig? Op een gegeven moment, die avond over. Ik loop naar achter Lambert. Ik zeg, Lambert, we hebben toch meer licht? Hij draait aan de knop. Oh ja, dat is waar ook. En verder doet Lambert het hartstikke goed. We hebben in ieder geval veel gelachen. Maar ik ben niet vergeten waar ik was. Met personeel aannemen. Lambert, die werkte toen als vrijwilliger. En Lambert, die kwam een keer binnen en wilde iets met licht doen. En toen had ik net dat visiebord. En Lambert schreef voor zijn eigen, voor de grap, eigenlijk min of meer zijn naam erop. Lambert, van dat hij hier kwam werken. En met dat hij het doet, hoor ik de geest van God. Boom, neem hem aan. En we namen Lambert aan. En we namen de tweede persoon aan. Dus nu was ik, een andere persoon, Lambert. En in van 0 mensen in dienst gingen we in 2 jaar naar 10 mensen in fulltime dienst. Nou, dat is boven natuurlijk. Dat is de gave van geloof. En iedere keer wist ik gewoon, boem, nee, mensen in dienst, voorziening komt, voorziening komt, voorziening komt. En elke keer kwam de voorziening. Op de meest bizarre manieren. Lambert weet nog een keer dat we gewoon zaten te werken op kantoor. Of het komt er iemand binnen, loopt naar mijn bureau toe, gooit een envelop met geld, boem, op mijn bureau. Zegt zo, boem, zo, nou stopt de Heilige Geest met spreken, zegt hij. En die gaat weer weg. Nou, aan het eind van het jaar, dat is ook, toen hebben we Wendy aangenomen als bijbelschoolcoördinator. Wendy gaf een contract. En Mijn manager zei nog, er is geen geld voor nog iemand erbij. Ik zeg, maakt niet uit, neem een dienst, geef een contract, God zal voorzien. En de datum kwam dichterbij en dichterbij. En dat is dat verhaal van die vrachtwagenchauffeur die stopt. Kennen jullie dat verhaal? Oude laars aan. Je zou denken, wat is dit? Kom binnen, nog nooit gezien. Vraagt, hey, kan ik partner worden? Schrijft in voor 40.000 euro per jaar en rijdt weer verder. Mijn collega vroeg, wie is dat? Ik zeg, nog nooit gezien. Nog nooit gezien? Was hij nog nooit geweest? En hij riep nog, sorry dat ik langskom. Maakt niet uit, je mag iedere dag langskomen. Maar dat is boven natuurlijk. Gewoon de gave van geloof om mensen aan te nemen. Nu zitten we op 12 of 13 mensen. We zijn er weer 3 aan het aannemen. En ik weet gewoon, oh, voorziening komt. Waar komt het vandaan? Geen idee, maar het komt altijd. Maar dat is de gave van geloof. Om mensen aan te nemen. Want God zal ons zegenen en zeer talrijk maken. Halleluja. Dus dat is de gave van geloof voor langere tijd. Voor langere tijd. Hetzelfde gave van geloof voor langere tijd is met het weggeven van boeken. Dat God tot me sprak, geef al je boeken gratis. Nou, in het natuurlijke is dat een hele domme zet. Als je failliet wil gaan, geef dingen gewoon gratis weg. Koop ze in voor geld en geef ze vervolgens gratis weg. Maar God gaf de gave van geloof om dat te doen. Dat was een gigantische geloofstap. We zitten nu bijna, 2,5 jaar later, op bijna 500.000 boeken. Het is maar goed dat ik dat niet wist aan het begin. Maar we begonnen met 25.000 boeken, Jezus aanraken. En het is niet alleen het geld wat elke keer komt om die boeken te drukken. Kijk, in het begin, je komt er nog met een conferentie een offer ophalen, komt een nieuw boek aan. We hebben niet de tijd om te wachten op de volgende conferentie. We zijn altijd drukken. Constant drukken we boeken. We hebben een drukwerkmakelaar die ons drukwerk regelt in een buitenland. Die zijn nog buitenlandse drukkerijen beginnen te bellen. Wie is een jongen uit Nederland die boeken per 100.000 bestelt? Dus dat is niet normaal. En we zijn ook niet normaal, we zijn boven natuurlijk. Maar het is niet alleen het geld voor de boeken wat al boven natuurlijk komt. De hand van God zit erachter, waardoor ze verspreid worden en gelezen worden. Dus iedere keer, boeken op, boem, we bestellen. We hebben nu weer 100.000 boeken in bestelling staan. En de drukprijzen nu, door de papier, door alle prijsstijgingen, zijn 3 keer zo hoog als toen we begonnen. 2,5 jaar terug. Dus we moeten boeken nu voor 3 keer zoveel inkopen. Maar we bestellen ze nog steeds, per 100.000. En God voorziet. Maar het is, nogmaals, het is niet alleen dat. Het is gewoon de hand van God in hoe ze verspreid worden. Hoe ze gelezen worden. Hoe ze gebruikt worden. Weet je, iemand anders zegt tegen mij, ja, jouw boeken worden zoveel gelezen omdat ze gratis zijn. Nou, ik ken meer mensen die nu proberen om gratis boeken weg te geven. Maar ik ken niemand die op de 500.000 komt. Dus dat wil niet zeggen, dat is juist niet het punt, dat mijn boeken beter zijn. Het is de hand van God die ergens achter zit. Het is de gave van geloof. God spreekt iets om te doen en boem, hij geeft ook zijn gave, de gift of faith. Hij geeft de gave van geloof erbij om er kracht achter te zetten. Om het bereik te geven, om de voorziening te geven. En we wandelen iedere dag in die gave van geloof. Dat is een gave die je ontvangt voor langere tijd. Langere tijd. En je moet je ogen gericht blijven houden op Jezus. Want nu gaan we naar Duitsland. En we gaan daar de boeken. De boeken worden nu vertaald in het Duits. En de boeken worden vertaald in het Engels. Soms vragen mensen, ga je

0: genezing zijn. Het kan voor iets zijn wat je spreekt en wat gebeurt. En soms, als het gaat ook om je roeping of dingen die God van je vraagt, kan je gewoon voor lange tijd in een bepaalde gave wandelen. De gave van geloof, die je als het ware draagt. Nou, de gave van de geest werken met elkaar samen. En ik wil even uitleggen ook wat het verschil is tussen bijvoorbeeld de gave van geloof en de werkingen van krachten. Dus dit hebben we behandeld. Specifieke tijd, specifieke plek, specifiek doel. Nou, we hebben het gehad over die gaven. Even kijken of ik dit snel netjes kan doen. Als je de gaven van de geest zou willen indelen, zou je ze kunnen indelen eigenlijk in 3 categorieën. Dus we hebben de 9 gaven van de Heilige Geest. Nou, als je de 9 van de gaven van de geest bekijkt, heb je de openbaringsgaven. Ik zet hier alleen even openbaring neer. De openbaringsgaven. Je hebt de krachtgaven. En je hebt de vocale gaven. Je hebt de openbaringsgaven, de krachtgaven en de vocale gaven. Nou, de openbaringsgaven openbaren iets. De krachtgaven, die doen iets. En de vocale gaven, die spreken iets. Die werken via je mond. Nou, uiteindelijk, het zijn bovennatuurlijke gaven. Dus de openbaringsgaven, zou u kunnen zeggen, die helpen je om te zien of te weten. Ik zet even weten, / zien zoals God ziet. Of te weten wat God weet, voor een specifiek iets dan. De krachtgaven helpen je om te handelen of te doen als wat God zou doen. En de vocale gaven helpen ons om eigenlijk te spreken. Nou, wat zijn de, laat ik even hier beginnen, ik sta hier nou toch. De vocale gaven zijn profetie, zijn talen, ik zet alleen even talen, maar het spreekt over tongentalen, plus uitleg van talen. Uitleg van tongentaal, dat zijn de vocale gaven. Je hebt de krachtgaven, dat is de gaven van geloof. De werkingen van krachten. Ik wil niet te diep onderwijs geven over de gaven van de geest. Maar de werkingen van krachten, die staat in meervoud ook. Werkingen van krachten. Dus het kan op verschillende manieren werken. En je hebt de gaven van genezing. Van genezingen. En je hebt de openbaringsgaven, woord van kennis. Ik schrijf alleen even kennis op. Woord van wijsheid en onderscheid van geesten. Onderscheid van geesten. Nou, dat zijn de gaven van de geest, de 9 gaven. En dit helpt je gewoon een beetje om te snappen wat ze zijn en wat ze doen.
1: Bedankt voor het luisteren naar een nieuwe uitzending van Faith Today. Begin je dag met God.
2: Heb je wel eens nagedacht over de Bijbelteksten die ons oproepen om op Jezus te gaan lijken of om dezelfde wonderen te doen als Jezus? Lijkt moeilijk te geloven, toch? In het gratis boek Supermens ontdek jij wie je bent in Christus en de identiteit, kracht en autoriteit die God jou gegeven heeft. Bestel Supermens gratis op frontrunners.nl.
3: Ben jij gezegend door ons onderwijs via de radio, gratis boeken, online preken of fysieke bijeenkomsten? Help ons dan mee om nog meer mensen te bereiken in Nederland en buitenland door partner te worden van Frontrunners. Ons verlangen is om zoveel mogelijk mensen te bereiken en toe te rusten. Door jouw partnerschap help je ons mee miljoenen mensen te bereiken. Bovendien belooft Gods woord een oogst op wat jij zaait in Gods koninkrijk. Ga naar frontrunners.nl, word partner en bouw mee.
4: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
5: What did you mean about going to Lazarus?
6: I said what I said.
4: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
7: Lord, why didn't you come?
6: Take away the storm. What is he doing?
4: Download nu de gratis app en start met kijken.
8: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
9: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
10: Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo.

0: leuk. Sterkerelaties.nl. Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
2: Apparently the best writing comes straight from the heart.
3: So what's in your heart?
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
5: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd groeit de spanning. Economieën verschuiven, relaties staan onder druk en vertrouwen in systemen neemt af. De Bijbel beschrijft dit als een periode waarin God alles laat wankelen wat geen blijvende basis heeft. Die realiteit legt een ongemakkelijke waarheid bloot. Veel mensen bouwen hun leven op tijdelijke dingen. Succes, comfort, eigen inzicht. Maar wanneer de druk toeneemt, blijkt wat werkelijk stand houdt. De schrift maakt duidelijk dat niet alleen systemen, maar ook levens getest worden. En die test is eerlijk. Wat gebouwd is zonder gehoorzaamheid aan God, zal niet blijven. Dat vraagt om een scherpe confrontatie. Heiliging wordt vaak gezien als iets voor later, maar de Bijbel zegt het anders. Zonder heiligheid is er geen gemeenschap met God. Zonde is niet neutraal. Wat u toelaat in uw leven, vormt uw toekomst. Het negeren daarvan verandert niets aan de uitkomst. Tegelijk is er genade. God nodigt uit tot herstel, niet tot wanhoop. Wie zich bekeert, wordt niet afgewezen, maar aangenomen. Hij vraagt geen perfectie, maar bereidheid om te veranderen. Begin vandaag. Breng uw keuzes onder zijn gezag. Laat los wat u weet dat niet klopt. Richt uw leven op Jezus Christus en zijn woord. De oproep is dringend. Wacht niet tot de druk u dwingt. Kies nu bewust voor wat standhoudt. Dit was het goede nieuws.
6: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
5: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.

0: U luistert naar Dagelijks Brood. Dagelijks voedsel voor uw geest.
1: De mens zal niet van brood alleen leven, maar van ieder woord dat komt uit de mond van de levende God. Hallo, mijn naam is Moses Muze en welkom naar Dagelijks Brood, oftewel Dagelijks Voedsel voor je geest. Welkom naar een nieuwe week en ik geloof dat je een gezegend weekend heb gehad en dat je naar de kerk bent geweest natuurlijk. Anders is het niet zo gezegend geweest. Amen. Dus je kerkgang is de belangrijkste tijdens je weekend. Don't miss church. Never miss church. Altijd ervoor zorgen dat je een kerk, dat je je gemeente bezoekt. En wees deel van de gemeente. Niemand kan het christelijke leven alleen leven. We hebben allemaal elkaar nodig. En daarom heeft God de lokale kerk geïnstitueerd, zodat wij samen kunnen komen en geestelijke opvoeding kunnen ontvangen en ook kunnen groeien in onze geestelijke leven. Nou, pratend over geestelijke leven, we zijn bezig met de serie genaamd De Geestelijke Wereld. Vorige week zijn we daaraan begonnen, heb ik een introductie daaraan gedaan. En het doel eigenlijk is om inzicht te geven aangaande de realiteit van de geestelijke wereld en hoe wij kunnen functioneren in die wereld. Dat is heel belangrijk. Er is een realiteit van de geestelijke wereld. En de geestelijke wereld is reëel. Er is daadwerkelijk een wereld die echter en meer reële is dan de wereld waarin wij wonen, waarin wij leven. Er is een wereld die reële is dan de wereld waarin wij leven. En dat moet je goed gaan begrijpen. Alles wat wij zien is niet alles wat er is. Alles wat wij zien is ontstaan uit het onzichtbare. Hebreeën 11 vers 3. Door het geloof weten wij dat de wereld gemaakt is door het woord van God. Zodat dingen die wij nu zien zijn niet ontstaan uit dingen die bestaan. Dus we weten dat alles wat wij fysiek zien is vanuit het geestelijke. Eigenlijk, als je kijkt, als ik het simpeler mag maken, alles wat wij fysiek zien is eerst ontstaan in de geestelijke. Vergeet eventjes religieuze gepraat, oké? Nou, elke gebouw die jij ziet, bijvoorbeeld de auto's die jij ziet, de gebouw, de tafel, zelfs de microfoon die hier nu staat voor mij, oké, de camera die mij nu filmt, het is eerst ontstaan in het onzichtbare. Je denkt van, huh? Wat bedoel je precies hiermee? Nou, iemand had een idee. Iemand wilde iets ontwikkelen die kon filmen, zodat jij thuis kan kijken. Dat was een idee. Dat idee was onzichtbaar. Vanuit een idee is een fysieke product ontstaan. Zie je dat? Ik probeer eventjes makkelijker uit te leggen dan de religieuze gepraat. Dus alles wat wij zien is ooit begonnen vanuit een idee. Van, oh, we willen graag iets om dit te kunnen doen. En toen was de persoon aan de slag ermee gegaan. Dat onzichtbare idee is nu een tastbare instrument of een tastbare iets geworden. Dus alles wat wij zien is ontstaan uit de onzichtbare. Nou, natuurlijk, God is geen idee, 100% God is daadwerkelijk echt. Maar ik probeerde eventjes iets makkelijker uit te leggen. Dus het is belangrijk dat een gelovige leert hoe te functioneren in deze wereld, dat ieder gelovige leert hoe ze kunnen functioneren in deze geestelijke wereld. En de Bijbel is onze ware gids om te navigeren in deze onzichtbare wereld. Zonder het woord van God, zonder de Bijbel, kunnen wij niet juist navigeren in de geestelijke wereld. Laat mensen jou niet misleiden door allerlei praatjes van dit en dat en bla en bla, dat ze God kunnen ervaren op een andere manier. Allemaal geblabber, allemaal religieus geblabber en allemaal hooggespokens geblabber. De Bijbel is onze gids, onze ware gids in de geestelijke wereld. Als je jezelf wilt bevinden in de juiste kant van de geestelijke wereld, dan is het belangrijk dat jij het woord van God tot je neemt. Waarom? De Bijbel is daadwerkelijk Gods woord. En wij willen wandelen in het licht van Gods woord. We willen wandelen aan de juiste gedeelte van Gods woord. Dat we zijn aan de kant waar de Heere is. Niet aan de vijandelijke kant in de geestelijke wereld. Er is een boek van een man genaamd Michael Heisler. Hij geeft zijn School of Thoughts over de unseen realm, de onzichtbare wereld. Nou, er zijn sommige dingen die hij schreef, waar ik eventueel niet helemaal eens zou zijn, volgens Bijbelse theologie. Maar de grootste deel wat hij heeft geschreven, dat is wel vanuit de Bijbel, vind ik, oké? Nou, het is nog een school of thoughts waar ik niet altijd eens zou hoeven te zijn. Maar dat is niet nodig, want hij is een goede schrijver. En hij heeft een mooi boek geschreven over de geestelijke wereld. Het heet De Onzichtbare Wereld. Dat is een mooi boek die hij erover heeft geschreven. De Onzichtbare Wereld. Nou, laten we eventjes de samenvatting van vorige week snel even doen. Natuurlijk, ik heb uit de Bijbel laten zien dat er is een wereld die daadwerkelijk bestaat. Veel reëler dan onze fysieke wereld. Dat kunnen wij zien in de Bijbel. We lazen het verhaal van Elisa en zijn dienstknecht in het boek van 2 Koningen 6 vers 8 tot en met 17. Nou, als je dit opnieuw moet beluisteren en je luistert via God Radio, dan is het belangrijk om terug te gaan naar Spotify. Spotify Dagelijks Brood. Of YouTube, Church Nation TV. Dan kan je alles opnieuw beluisteren wat je niet hebt kunnen beluisteren natuurlijk, omdat je nu bent ingetuned bij God Radio. Maar je kan alles terugluisteren via Spotify, Dagelijks Brood of via YouTube. Kan je het vinden, Church Nation TV. Nou, we lazen het verhaal van Elisa en zijn dienstknecht. En dat Elisa was zo bewust van de onzichtbare wereld. Zijn bewustzijn was meer op de onzichtbare wereld. En hij was niet bewogen bij de fysieke omstandigheden. En hij bad door de Heere, Heere, open de ogen van mijn dienstknecht, zodat hij zou zien wat je gebeurt. En de Bijbel zegt dat de ogen van de dienstknecht ging open en hij zag de engelen rondom Elisa. En we zagen ook natuurlijk Jezus op de berg van verheerlijken in Matthäus 17 vanaf vers 1 tot en met 8. Waarin Elia en Mozes verscheen aan Jezus. Nou, dit zijn mensen die lang daarvoor hadden geleefd. Mozes was gestorven, zegt de Bijbel. En Elia was meegenomen naar de hemel door de engelen van de Heer. Maar nu verschenen ze in het Nieuw Testament, verschenen ze aan Jezus. Terwijl Petrus en Jacobus en Johannes waren daar. En het mooie daarvan is dat in de geestelijke wereld is alles zichtbaar. Is alles open. Wat bedoel ik daarmee? Toen Elia en Mozes verscheen aan Jezus, Petrus wist gelijk dat Elia en Mozes zijn. Nou, hij had nooit Elia en Mozes gezien. Er was geen fotocamera in de tijd. En Elia en Mozes waren jaren daarvoor, honderden jaren daarvoor. Maar toch wist Petrus gelijk. Dat is Elia en dat is Mozes. Waarom? Heel simpel. In de geestelijke wereld is alles open. Alles is open. Er is niks te verbergen. Je gedachten kan je niet verbergen. Je gedachten spreken luider dan wat je moet zeggen. Dus daarom is het zo belangrijk om dat te begrijpen. Dat ons gedachten is ook het is een echo in de geestelijke wereld. Wat door je heen gaat. En daarom zegt de Bijbel, vernieuw je denken. Vernieuw je gezindheid. Zodat je de juiste dingen zou denken. Daarom zegt de Bijbel in Spreuken, als een mens denkt in zijn hart, zo is hij. Als een mens denkt in zijn of haar hart, zo is hij. Nou, ik las ook Jezus en de man met de onreine geest in de tempel in Marcus 1 vers 21. Dat de man was gebonden door een onreine geest. En Jezus sprak tot de geest en de geest verliet de man. En de man was weer helder en gezond. Dus we zien dus dat er zijn onzichtbare wezens die sommige fysieke problemen, niet sommige, meeste van de fysieke problemen die de mens ervaart, is ontstaan vanuit onzichtbare wezens. En we lazen ook Jezus en de bezeten man bij Gadara. De man die door legionen aan demonen gebonden was. Dus dit waren meer dan 2000 demonen in één lichaam. Want de Bijbel zegt dat toen de demonen zagen dat Jezus zich weg ging sturen, zeiden ze, stuur ons alsjeblieft niet weg hier vandaan, maar laat ons in de varkens binnengaan. Nou, waarom liet Jezus dat toe eigenlijk? Omdat de Joden mogen geen varkens eigenlijk hebben. Want varkens is niet, in de Oude Testament als varken, niet een reine dier. Dus Jezus liet de demonen de varken ingaan. En de demonen, de Bijbel zegt dat de varkens gingen gelijk het water inrennen. Ze waren allemaal gestorven. Waarom? Zelfs een dier moet geen demon in zich hebben. Zie je dat? Zelfs een dier moet geen demonische wezen in zich hebben. En de dier kan zichzelf natuurlijk niet controleren. De dier werkt op instinct. En dus de demonen, wij zeggen de dieren, de renden gelijk met de demonen het water in en alle dieren sterven. Dus we zien dus dat er zijn geestelijke wezens die eigenlijk de mens lastig valt. Soms, oké? En vaak de meeste problemen die we hebben in het leven zijn geboren vanuit de geestelijke. Eigenlijk, we kunnen gewoon zeggen, alle problemen die er is in de wereld is geboren vanuit het geestelijke. Waarom? En we zeggen soms natuurlijk het vlees. Het vlees is niet gelijk een demon natuurlijk. Want het vlees is gewoon de gevallen aard van de mens. Die nog eigenlijk slechte neigingen heeft. Nou, het vlees kan je onder bedwang houden. Hij zegt, wandel in de geest en je zal de begeertes van het vlees niet vervullen. Galaten 5 en 16. Wandel in de geest en je zal de begeerte van het vlees niet vervullen. Dus met andere woorden, de begeerte van het vlees zijn er altijd. De begeerte van het vlees zijn er altijd. Het is aan ons om in de geest te wandelen, zodat wij de begeerte van het vlees niet zullen vervullen. Nogmaals, het is aan ons om te wandelen in de geest, zodat wij de begeertes van het vlees niet zullen vervullen. Waarom? De vlees heeft zijn begeertes die graag vervuld worden door het menselijke lichaam. Ik zeg, de vlees is de gevallen stad van de mens. De slechte neigingen, Ja, er wordt minder goede neigingen van de gevallen stad van de mens. En of je het wilt of niet, we zijn gered in Christus Jezus. En de Satan is al verslagen aan het kruis, 100%. We zijn in overwinning, maar je woont nog steeds in een gevallen sterfelijke lichaam. Nou, je lichaam is niet het vlees. Dat is wat ook vaak mensen mis hebben. Je lichaam is niet het vlees, oké? Het vlees beschrijf ik als de gevallen staat van de mens die de slechte neigingen heeft. Oké, want het lichaam kan je gebruiken om goede dingen te doen. Je kan je handen gebruiken om mensen te helpen. Om voor ze te gaan zorgen. Je kan je handen gebruiken om huizen te bouwen. Je kan je brein gebruiken, maar dat is niet je lichaam per se. Je kan je voeten gebruiken om naar de kerk te gaan. Dus je lichaam is niet per se slecht. Je lichaam is neutraal. Wat belangrijk is dat wij leren dat het vlees zijn de slechte neigingen van de mens, van de natuurlijke mens. Dus we moeten leren om in de geest te wandelen en niet in het vlees. Je zegt, wandel in de geest en je zult zeker de lusten van het vlees niet vervullen. Wandel in de geest en je zal zeker de begeertes van het vlees niet vervullen. Een ander mooi verhaal over de onzichtbare wereld is het verhaal van de profeet Bileam en de ezel en de engel. In het boek van Numeri 22 vers 21 tot met 31 spreekt de Bijbel over de profeet Bileam, natuurlijk Balaam. Noemen wij sommige mensen Balaam, sommige mensen Bileam of Balaam. En de profeet was onderweg om Israël te gaan vervloeken. En hij was met zijn ezel natuurlijk. En op een gegeven moment stond een engel van de Heere om de weg met een zwaard. En de ezel zag het, maar de profeet zag het niet. En de ezel ontweek. Eigenlijk de ezel wilde de engel ontwijken, omdat de ezel wilde niet doodgaan. Nou, dit was iets wat de ezel geestelijk zag. Maar toch zou het een fysiek effect hebben op de ezel in het fysiek. En ook Bileam de profeet. Maar ja, hoe kan een dier een engel zien? Dus de Bijbel laat ons zien dat dieren ook de geestelijke wereld kunnen zien. Als God hun ogen openmaakt natuurlijk, oké? Dieren kunnen ook de geestelijke wereld zien. Soms, ik heb vooral van mensen gehoord die zeggen van, er staat een hond en de hond ineens begon te blaffen midden in de nacht. Maar er was niemand daar. Dan zeg ik, ja, wees attent. Want de hond gaat niet zomaar random blaffen als hij niet iets heeft ervaren. Dus het is mogelijk. Het is mogelijk, want een ezel kon zien dat de engel onderweg eigenlijk stond met een zwaard in zijn hand. Stel je voor dat de ezel was doorgereden. Wat was er gebeurd? De engel zou de ezel waarschijnlijk hadden doorstoken en ook Bileam ook. En dan in het fysieke zou je pas laten zien dat de ezel en Bileam een bepaalde ziekte zou ontwikkelen. En dan zeggen we, oh, Bileam de profeet was doodgegaan aan een ziekte. Maar terwijl het was iets geestelijks gebeurd. Ik weet niet of je begrijpt wat ik probeer te zeggen. Sommige dingen die wij meemaken, we zien pas de effecten ervan daarna. En terwijl de geestelijke gebeurtenis heeft al plaatsgevonden. En pas achteraf zien sommige mensen dan de fysieke effecten. En waardoor wij niet focussen op wat er geestelijk is gebeurd, want we denken dat het een fysiek issue. Dus het is belangrijk om te begrijpen dat de geestelijke wereld reëel is. Nou, ik zie dat mijn tijd alweer bijna om is vandaag. En morgen gaan we door met dit onderwerp, de onzichtbare wereld. Voor nu wil ik zeggen, God zegen en tot morgen. God zegen.
0: Wordt u gezegend met dagelijks brood? En wilt u meer weten over ons werk? Bezoek ons website www.choicenation.nl.
1: Hallo, mijn naam is Moses Muze, pastor van Choice Nation Netherlands. Luister elke werkdag om 8 uur 's ochtends naar Dagelijks Brood op God Radio voor dagelijkse bemoedigingen en inspiratie. Ontvang voedsel voor je geest en word geïnspireerd. God zegen.
2: De christelijke top 33 keert terug. De 33 meest gestreamde en meest bekeken christelijke platen van dit moment, allemaal in één grote hitlijst.
3: Top 33!
2: Iedere eerste vrijdag van de maand, live tussen 3 en 6 uur in de weekendshow. Kijk snel op christelijketop33.nl.
4: Welkom bij Begin je dag met God. Een serie van Wilkin van de Kamp met 365 overdenkingen en waardevolle pareltjes uit de Bijbel. Laat je een jaar lang onderdompelen in onderwijs over identiteit, vrijheid en eenheid in Christus.
5: In Psalm 77 bevindt Asaf, een tijdgenoot van koning David, zich in een moeilijke situatie. Vergeet God genadig te zijn, maar dan zingt hij het uit. U bent de God die wonderen doet. U hebt uw volk door uw sterke arm verlost. Psalm 77, vers 16 en 17. Als we het even moeilijk hebben, valt het niet altijd mee hoe mensen om ons heen reageren. Het herinnert me aan het volgende verhaal dat ik ooit ergens optekende. Een man viel in een put en hij kon er niet zelf meer uitkomen. Een meelevend iemand kwam langs en zei: ik voel echt met je mee. Een objectief iemand kwam langs en zei: ja, het is logisch dat iemand in zo'n put valt. Een fariseer zei: alleen slechte mensen vallen in een put. Een wiskundige berekende hoe hij precies in die put was gevallen. En een verslaggever wilde het exclusieve verhaal over zijn val in de put. Toen kwam een fundamentalist langs en hij zei: jij verdient de put. De fiscus vroeg of hij wel zijn belasting voor de put betaalde. Een klagend iemand zei: je klaagt nu wel, maar wacht maar tot je mijn put hebt gezien. Een charismatisch christen zei: beleid dat je niet in de put zit. Een optimist zei: het had veel erger kunnen zijn. En een pessimist zei: het zal nog veel erger worden. Jezus zag de man, pakte hem bij de hand en trok hem uit de put.
4: Bedankt voor het luisteren. Voor meer onderwijs, video's, conferenties en onze online Bijbelschool, ga naar vrijzijn.nl.
6: God Radio staat aan.
7: Dit is de Corrie ten Boom podcast. Met daarin een selectie van de mooiste toespraken die Corrie ten Boom heeft opgenomen voor TWR.
8: In Matteüs 25, vers 36 staat een merkwaardige tekst. Daar staat: ik ben in de gevangenis geweest en gij zijt tot mij gekomen. En dan zullen we vragen: wanneer hebben we u in de gevangenis gezien en zijn tot u gekomen? En de koning zal antwoorden en zeggen: voorwaar, ik zeg u, in zoverre gij dit aan één van deze mijn minste broeders hebt gedaan, hebt ge het mij gedaan. Een levenslange in Duitsland schreef me eens een brief. Eens per maand mag ik schrijven. Maar ik heb niemand in de hele wereld. Mag ik aan u schrijven? Wat een eenzaamheid. Natuurlijk kon ik wel ja zeggen en schrijven aan die man. Maar ik ben een zwerfster. Soms werk ik in landen waar de post mij heel langzaam of helemaal niet bereikt. Daarbij begreep ik dat deze man één van de vele eenzamen was die leven achter de gesloten deuren van gevangenissen. Ik vond een vriend die het organiseren wilde. En zo kwamen er verschillende mensen die dit gingen doen. En het resultaat ervan was dat ik heerlijke brieven kreeg. Een eenvoudige vrouw die meedoet, schreef me: ik was enthousiast over uw plan. Ik heb al jarenlang gebeden voor de mensen die achter prikkeldraad leven, maar nu kan ik iets voor ze doen. Ik correspondeer regelmatig met 6 gevangenen. Ik stuur ze allemaal een Nieuw Testament. En dan als u eens een brief schrijft aan ons, dan stuur ik ze dat ook. Dat hallo, vrienden. En het is zo'n heerlijke gelegenheid ze te vertellen van de liefde van de Heer Jezus voor zondaars en ze de weg te wijzen om een nieuw leven te beginnen in hem. Het werk is zeker niet te vergeefs. Gisteren kreeg ik een brief van een man die al een hele tijd alleen in een cel zit. Hij schreef me: mijn leven was één ruïne. Maar nu heb ik de Heer Jezus gevonden en heb ik door hem genade ontvangen van God. Ik dank hem elke dag daarvoor en ik wil hem trouw blijven. Het is verbazingwekkend hoe vlug ik leerde om in den Heer Jezus te geloven. Dat wonder is gebeurd. Ik stond voor het kruis van Jezus en ik begreep ineens: hij ging ook door diep lijden en grote nood. Hij kan me begrijpen. Ik wil hem lief hebben en hem dienen. Er is nu ineens doel in mijn leven gekomen. Ik schrijf dit om u te tonen hoe gelukkig ik ben. Alsjeblieft, vertel me meer over de Bijbel en wat erin staat. De vreugde die Jezus geeft en de redding van een enkel mens zijn meer waard dan alle rijkdommen van de wereld. Het kruis van Jezus was altijd iets dat ver, heel ver weg was van me. Maar nu is het ineens vlak bij me. En het is of het tot me spreekt. Ja, ik weet dat God het hart veranderen kan van ieder mens, zoals hij mijn hart veranderd heeft. Dit kan ik met grote zekerheid zeggen. Mijn hart is vol vreugde. Een ander schreef: ik nam de hand van Jezus aan. Altijd als ik een brief van u krijg, vergeet ik dat ik achter de tralies ben. Als ik 's morgens mijn ogen open, verlang ik naar Jezus. Maar ik weet zo weinig van hem. Vertel me meer over hem. Ik dank hem elke dag. Jezus hoort me als ik tot hem spreek. Ziet u ze zitten? Die man die daar moedersziel alleen in zijn cel zit. Hoort u hem spreken met Jezus? Hoe kwam hij daartoe? Het was een eenvoudige vrouw die eerst bad voor gevangenen en toen begon met haar brieven. Wat zal die vrouw blij zijn als eens Jezus tot haar zegt: ik was in de gevangenis en jij hebt me bezocht. U moet ook maar eens vragen of u iets kunt doen. Begin maar net als die vrouw, eerst bidden voor de gevangenen en dan iets doen. Wat? Nou, misschien een brief schrijven. Weet u, u zult wijsheid nodig hebben, ook om de weg te vinden. Maar dat is zo fijn dat de Bijbel ons zulke heerlijke beloften geeft. In Jacobus 1, vers 5 staat: indien iemand van u in wijsheid tekortschiet, dan bidde hij God daarom, die aan alle geeft, eenvoudig weg en zonder verwijt. En zij zal hem gegeven worden. Denk eens in. Als u eens zou horen: ik was in de gevangenis en je hebt me niet bezocht. Dan zullen ze hem antwoorden en zeggen: Heer, wanneer was u in de gevangenis en hebben u niet gediend? En dan zal hij antwoorden: voorwaar, ik zeg u, in zoverre gij dit aan een van deze minsten niet gedaan hebt, hebt ge het ook aan mij niet gedaan. Heer Jezus, ik bid u, maak ons trouw door uw Heilige Geest en maak ons vindingrijk door uw liefde. Amen.
7: Bedankt voor het luisteren naar deze Corrie ten Boom podcast. Wilt u meer horen? Ga dan naar twr.nl of kijk in uw favoriete podcast-app. Reageren kan via contact@twr.nl.
3: Twintig uur per dag, het geluid van hoop. Dit is God Radio.

0: Derek Prince Ministries Nederland.
1: Goedemorgen, mijn naam is Ina Florissen. De komende periode hebben we het over het onderwerp opwekking. De kerk is verantwoordelijk. De kerk is namelijk het lichaam van Christus.
2: I've been asked sometimes if I had a message to leave for posterity, what would it be? I always say I can give it to you in three words. God is faithful.
0: Je luistert naar Leven vanuit Gods Woord. Een programma van Derek Prince Ministries Nederland. Iedere werkdag om 8:30 op God's Radio, op YouTube en als podcast.
1: De kerk, en ik zal dat woord zo meteen nog nader toelichten. De kerk is het lichaam van Christus. Christus is het hoofd en de kerk is het lichaam. Uit onze dagelijkse ervaring weten we hoe vanzelfsprekend het is dat een hoofd niets kan bereiken zonder de bereidwillige medewerking van het lichaam. Als ik door een deur wil lopen bijvoorbeeld, dan kan mijn hoofd wel die beslissing nemen, maar het zijn toch echt mijn voeten die daadwerkelijk door die deur heen moeten wandelen. Als ik mijn Bijbel zou willen oppakken, beslist mijn hoofd dat. Maar mijn handen moeten de Bijbel optillen. Zo werkt het ook met Christus, als hoofd van de kerk. Hij heeft plannen en verlangens, maar hij kan ze niet uitvoeren zonder de medewerking van zijn lichaam. En misschien zou je kunnen zeggen, waarom zet hij dat lichaam dan niet gewoon opzij en doet hij het zelf? Zo werkt het niet. Door de jaren heen heb ik geleerd dat wanneer God ons opdraagt iets te doen, dat hij het nooit in onze plaats zal doen. Jezus gaf ons meer dan 19 eeuwen geleden al de opdracht om de hele wereld in te gaan en alle volken tot zijn discipelen te maken. En toch zijn er nog steeds talloze volken niet bereikt. De Heer zou kunnen zeggen, ik ben het wachten moe hoor. Ik doe het zelf wel. Maar dat gaat hij nooit doen. Het werk zal dus pas voltooid worden wanneer de kerk het doet. Dat is één aspect. Een ander aspect is iets ingewikkelder en heeft te maken met het woord kerk zelf. Dat eigenlijk een ongelukkige keuze is. Historisch gezien komt het van het Griekse woord kuriakon. En dat betekent dat wat van de Heer is. Kurios betekent Heer. Dus de kerk is dat wat van de Heer is. In het Nederlands werd dit woord omgevormd tot kerk. Hoewel deze betekenis op zichzelf wel klopt, verhult het de diepere betekenis van het oorspronkelijke Griekse woord ecclesia. Van ecclesia zijn woorden als ecclesiastis afgeleid. In de tijd van het oude Griekenland had dit woord een hele specifieke betekenis. Het verwees naar het bestuursorgaan van een stadstaat zoals Athene of Korinthe. Hoewel deze stadstaten onderling verschilden, hadden ze allemaal een regerend lichaam en dat werd ecclesia genoemd. Het woord ecclesia komt van een werkwoord dat uitroepen of naar buiten roepen betekent. De kerk is dus een groep mensen die uit de wereld is geroepen. En in Athene bijvoorbeeld was de ecclesia het bestuursorgaan van de stad. We spreken vaak over de Griekse democratie, maar volgens moderne maatstaven zou die allesbehalve inclusief zijn. De ecclesia bestond uitsluitend uit mannelijke burgers die belasting betaalden. Vrouwen, jongeren onder de 30, slaven en vreemdelingen, die waren gewoon uitgesloten. Dit gold voor zover bekend voor alle Griekse stadstaten. Wat betekent dit voor de kerk? De ecclesia is een groep mensen die uit de wereld geroepen is om bestuur uit te oefenen. Het probleem met het woord kerk is dat het geen enkele aanwijzing geeft dat wij Gods bestuursorgaan op aarde zijn. Het beste Nederlandse woord dat in de buurt komt is misschien vergadering of assembly. Maar ook dat dekt de lading niet volledig. Wat is de kerk dan, de ecclesia? Het is het bestuursorgaan van Christus op aarde. Wij zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van zijn heerschappij. Voor veel kerkgangers is dit een volkomen vreemd idee. En toch houdt Christus ons verantwoordelijk voor de manier waarop we de taak uitvoeren. Wanneer we naar de wereld kijken, bijvoorbeeld naar het moderne Amerika, dan zeggen we al snel: wat een chaos zeg, wat een problemen. En Jezus kijkt naar de kerk en vraagt: wat gaan jullie eraan doen? In veel opzichten houdt hij de kerk verantwoordelijk voor de toestand van de wereld. De conclusie is dan ook dat als we een land willen veranderen, dat we dan moeten beginnen met het veranderen van de kerk. Tijdens de opwekking in Wales, waar ik de vorige keer naar verwees, werd een man genaamd Evan Roberts de God gebruikt. Hij stond niet bekend als een groot redenaar, maar hij had wel een krachtige uitspraak. Buig de kerk, zei hij, en dan zal de wereld volgen. Maar als de kerk zich niet onderwerpt aan de Heer, zal de wereld dat ook niet doen. In veel opzichten, hoewel niet in alle, ligt de bestemming van een land in handen van de kerk. In handen van mensen zoals jij en ik. De vraag is: beseffen we die verantwoordelijkheid? Want het is een diepe, ernstige verantwoordelijkheid.
0: En dan nu de proclamatie van deze week.
3: Guess how we're going to begin.
4: Raad eens waarmee we gaan beginnen.
3: With a proclamation.
4: Proclamatie.
0: Het woord van God uit jouw mond is net zo krachtig als het woord van God uit de mond van God zelf. Omdat het zijn woord is, zijn autoriteit, zijn koningschap. Dus proclameer mee.
5: God is mijn vader. Ik wil bedenken hoe groot de liefde is die God de Vader mij gegeven heeft. Ik word een kind van God genoemd en dat ben ik ook. Mijn Vader heeft mij gemaakt. Hij heeft mij in liefde uitgekozen en voorbestemd om als zijn kind te worden aangenomen. Hij weet wat ik nodig heb, nog voordat ik tot hem bid. Want zoals een vader zorgt voor zijn kinderen, zo zorgt God voor mij. Niemand kan mij roven uit de hand van mijn vader. Ik heb de geest ontvangen om Gods kind te worden. Door hem roep ik God aan met papa, vader. Ik wil zo leven dat ik God blij maak. Net als Jezus zeg ik: mijn voedsel is dat ik de wil doe van mijn vader en zijn werk volbreng. Amen.
0: Laten we nu eerst samen bidden. Want we zijn niet op zoek naar meningen, maar naar openbaring. Niet naar informatie, maar naar leven. Laten we ons hart richten op God.
1: Vader in de hemel, wij danken u voor de diepte van uw betrokkenheid met de schepping en met al uw schepselen. Dank u dat u deze diet heeft losgelaten. We blijden dat wij, mensen, u hebben losgelaten. Wij vragen u daarvoor vergeving, als individu en zo ook als natie. Dank u dat u alle dingen hebt gebracht onder de macht en de autoriteit van uw Zoon, Jezus de Messias. Leid ons door uw Heilige Geest, Heer, om de diepte en de grootsheid van uw bemoeienis te aanvaarden en te volgen. U komt daarin alle eer toe. Amen.
6: Iedere dag willen wij de tijd nemen om stil te staan bij de mensen die God zijn kwijtgeraakt en bij hem zijn weggelopen. Iedere dag willen wij speciaal voor deze mensen een moment nemen om de gelegenheid te bieden om terug te keren naar hem. Misschien luister je vandaag en weet je: ik ben ooit begonnen, maar ik ben onderweg afgedwaald. Soms door teleurstelling, soms door zonde, soms omdat het leven harder ging dan je aankon. De Bijbel spreekt over een schaap dat wegliep, maar ook over een herder die niet ophield met zoeken. Die bleef en die blijft. Dit moment is voor jou. Niet om je vast te zetten op je verleden, maar om ruimte te maken voor terugkeer. De tijd is kort, En de uitnodiging is eenvoudig. Kom thuis bij God. Je gaat zo meteen luisteren naar een gebed van Derk Prins. Ik zal zijn woorden voor je naar het Nederlands vertalen, zodat je het kunt meebidden. Wacht niet langer. Het heeft al zo lang geduurd. Kom thuis. Keer terug tot God. En voor de mensen die al thuis zijn, bid op dit moment voor alle luisteraars die op het punt staan terug te keren tot Hem.
2: And I want you to know God loves you.
6: Ik wil dat je weet dat God van je houdt.
2: He's never given up on you. You understand?
6: Hij heeft je nooit opgegeven. Begrijp je?
2: You may have given up on him, but he has never given up on you.
6: Je kunt hem opgegeven hebben, maar hij heeft jou nooit opgegeven.
2: Thank you, Lord.
6: Dank u, Heer.
2: I would like all of you to just say this simple prayer after me.
6: Ik wil jullie allemaal vragen dit eenvoudige gebed na te bidden.
2: Praying to Jesus, not to me.
6: Je bidt tot Jezus, niet tot mij.
2: I'll give you the words. You say them after me.
6: Ik geef je de woorden. Jij bidt me na.
2: Lord Jesus, I'm sorry.
6: Heere Jezus, het spijt me.
2: That I turn my back on you.
6: Dat ik u de rug toe heb gekeerd.
2: I went my own way.
6: En mijn eigen weg ben gegaan.
2: Tonight I repent.
6: Vandaag bekeer ik me.
2: I turn back to you.
6: Ik keer terug tot u.
2: I submit myself to you.
6: Ik onderwerp mijzelf aan u.
2: And I ask you to have your way in my life.
6: En ik vraag u om uw wil te doen in mijn leven.
2: Take me as I am.
6: Neem me zoals ik ben.
2: And make me what you want me to be.
6: En maak me wat u van mij wil maken.
2: I want you to say those last words again. Take me as I am.
6: Ik wil dat je dat laatste opnieuw zegt. Neem me zoals ik ben.
2: And make me what you want me to be.
6: En maak me wat u van mij wil maken.
2: In the name of Jesus.
6: In de naam van Jezus.
2: Amen.
6: Amen. Welk mens onder u die 100 schapen heeft en er één verliest, verlaat niet de 99 in de woestijn en gaat achter het verlorene aan, totdat hij het vindt? En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol blijdschap op zijn schouders. En als hij thuiskomt, roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tegen hen: wees blij met mij, want ik heb mijn schaap gevonden dat verloren was. Ik zeg u dat er evenzo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert, meer dan over 99 rechtvaardigen die de bekering niet nodig hebben. Als jij dit gebed net gebeden hebt en als je met iemand wil napraten, dan nodigen we je uit om ons te bellen op 085-005-1049. Dat is 085-005-1049. Wij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 9 en 1 uur. Welkom thuis.
0: Je luisterde naar Leven vanuit Gods Woord. Een programma van Derk Prins Ministries Nederland. Iedere werkdag om 8:30 op Gaz Radio, op YouTube en als podcast. Voor meer informatie, de boeken en proclamatiekaarten van Derk, of om dit werk mee te ondersteunen, ga je naar derkprins.nl.

0: geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog.
1: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Wat als deze zomer een bijzondere ontmoeting met God op je wacht? Van 12 tot en met 16 augustus vindt in Amsterdam de eerste internationale Glory Power Encounter plaats. Georganiseerd door Winners Harvest Worship Center. 5 dagen vol krachtige aanbidding, gebed en inspirerend Bijbels onderwijs. Samen met gelovigen uit verschillende kerken en landen. Iedereen is van harte welkom. De toegang is gratis. Meld je aan via Eventbrite. Zoek op Glory Power Encounter of mail naar registration@winnersharvest.com. The Glory Power Encounter. The place of His appearing. In Winners Harvest Worship Center Amsterdam.
3: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
0: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via God.radio.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
5: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd wordt gekenmerkt door onzekerheid en verandering. Wat vast leek, blijkt tijdelijk. De Bijbel spreekt over een wereldwijde schudding waarin alles wat gemaakt is, wordt getest op duurzaamheid. Die test is niet alleen extern. De schrift richt zich direct op de mens. Wat leeft er in uw hart? Waarop bouwt u werkelijk? Veel mensen hebben een vorm van geloof, maar zonder kracht. Ze kennen de woorden, maar leven er niet naar. Dat is volgens de Bijbel geen kleine afwijking, maar een gevaarlijke illusie. De confrontatie is helder. Het is mogelijk religieus te zijn en toch niet veranderd. Zonde blijft bestaan waar geen bekering is. En bekering betekent niet alleen weten wat goed is, maar het ook doen. Wie blijft uitstellen, kiest feitelijk tegen gehoorzaamheid. Maar juist daar ligt hoop. God vraagt geen perfect begin, maar een oprechte stap. Wie zich keert tot Hem, ontvangt genade en kracht om anders te leven. Dat begint met concrete keuzes. Stoppen met wat verkeerd is, het woord serieus nemen en handelen naar waarheid. De tijd dringt, de test is gaande. Wat echt is, zal blijven. Wat schijn is, zal verdwijnen. Vandaag is het moment om uw leven te richten op wat niet wankelt. Dit was het goede nieuws.
6: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
7: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Holst en ik vroeg me af, geloof jij dat woorden kracht hebben? Ik hoor de uitdrukking regelmatig. Woorden hebben kracht. Maar weet je dat de Bijbel hier ook over spreekt? Niet voor niets staat er in Spreuken 18 vers 21 dat dood en leven in de macht van de tong zijn. Dat is nogal wat. Maar dat is ook iets moois. Want blijkbaar kunnen we mooie dingen doen met onze woorden. We kunnen leven spreken. Over en tegen anderen. Maar ook over onze situatie en onszelf. Leven spreken betekent dat je jouw woorden verbindt aan Gods woorden. Dat je spreekt wat God zou spreken. Woorden van liefde, opbouw en bemoediging. Woorden die geloof en vertrouwen bewerken. Woorden die gericht zijn op waarheid, gerechtigheid, genezing, herstel en vreugde. Woorden van leven dus. Mag ik je aanmoedigen bewust met je woorden om te gaan en te kiezen voor het spreken van leven? Het bouwt op en heeft zelfs de kracht om iemand die in de put zit eruit te trekken.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
3: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
5: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken, maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio en weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.
6: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
1: Wat als deze zomer een bijzondere ontmoeting met God op je wacht? Van 12 tot en met 16 augustus vindt in Amsterdam de eerste internationale Glory Power Encounter plaats. Georganiseerd door Winners Harvest Worship Center. 5 dagen vol krachtige aanbidding, gebed en inspirerend Bijbels onderwijs. Samen met gelovigen uit verschillende kerken en landen. Iedereen is van harte welkom. De toegang is gratis. Meld je aan via Eventbrite. Zoek op Glory Power Encounter of mail naar registration@winnersharvest.com. The Glory Power Encounter. The place

0: komt niet vanzelf tot stand. Help mee om God Radio hoorbaar te houden. Via god.radio/zaaimee.
1: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Over de hele wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Structuren veranderen, zekerheden verdwijnen en druk neemt toe. De Bijbel beschrijft deze fase als een noodzakelijke schudding, waarin alles wat niet vast is, zal wankelen. Die schudding heeft een doel. Niet alleen om systemen te testen, maar om het hart van de mens zichtbaar te maken. De schrift stelt een confronterende vraag. Wat voor persoon bent u in het licht van wat komt? Veel mensen leven zonder rekening te houden met deze realiteit. Zonde wordt gebagatelliseerd, terwijl de Bijbel het benoemt als afwijking van Gods norm. De waarheid is scherp. Heiliging is geen optie. Wie God wil kennen, moet bereid zijn zich te reinigen van wat verkeerd is. Dat vraagt actieve keuzes. Wat u toelaat in uw denken en leven, bepaalt uw richting. Neutraal blijven is geen optie. Maar er is ook een zachte kant. God roept niet alleen tot verandering, hij helpt ook om te veranderen. Hij is een vader die nabij wil zijn, maar wel op zijn voorwaarden. Wie zich verootmoedigt en gehoorzaamt, ontvangt genade. De oproep is duidelijk. Wacht niet tot omstandigheden u dwingen. Begin vandaag met het ordenen van uw leven naar Gods waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Dit was het goede nieuws.
2: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
3: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Wist je dat lachen ervoor zorgt dat er positieve stofjes, ook wel gelukshormonen genoemd, in je hersenen worden aangemaakt die ervoor zorgen dat je blijer wordt? Het blijkt zelfs zo te zijn dat je er meer ontspannen van raakt, dat je energie een boost krijgt en dat het je helpt positiever in het leven te staan. Wauw, maar wist je dat dit ook al zo is als je alleen al oprecht glimlacht naar mensen? En wees eerlijk, we worden allemaal vrolijker van glimlachende en lachende mensen. Een lach heeft dus een enorm positief effect. Niet alleen op anderen, maar ook op jezelf. Zoals in Spreuken 17, vers 22 van de Bijbel zo mooi staat: een blij hart bevordert de genezing, maar een neerslachtige geest doet de beenderen verdorren. Ik zeg hiermee absoluut niet dat je moeilijkheden moet ontkennen, maar ik nodig je wel uit door alles heen bewust regelmatig te lachen en te glimlachen, zodat het je helpt positiever en krachtiger in het leven te staan.

0: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
1: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
4: Apparently the best writing comes straight from the heart.
5: So what's in your heart?
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
7: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.
8: Dit is God Radio. De beste gospel en christelijke muziek. Het geluid van hoop.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
2: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
3: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3xM bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xM.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
4: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
5: Bouw aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
3: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.

0: tijd waarin alles wat wankelbaar is, zal worden geschud, zodat het blijvende zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling stelt een persoonlijke vraag. Waar staat u? Veel mensen leven alsof tijd onbeperkt is en keuzes geen directe gevolgen hebben. Maar de schrift maakt duidelijk dat ieder mens verantwoording aflegt. Zonde is niet slechts een fout, maar een richting. En die richting bepaalt de uitkomst. De confrontatie is onvermijdelijk. Het is niet voldoende om te weten wat goed is. Gehoorzaamheid is de maatstaf. Wie blijft leven naar eigen inzicht, bouwt zonder fundament. Dat wordt zichtbaar wanneer de druk toeneemt. Maar er is hoop. God biedt een onwankelbaar fundament. Hij nodigt uit tot bekering en geeft genade om opnieuw te beginnen. Hij vraagt geen volmaakt verleden, maar een bereid hart. Neem vandaag een beslissing. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Kies voor gehoorzaamheid, ook als het moeite kost. Vertrouw op Jezus Christus en bouw daarop verder. De tijd is nu. Uitstel is geen neutrale keuze. Wat blijft, wordt vandaag bepaald. Dit was het goede nieuws.
1: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog.
2: Herstelteam, Nederland, waar het woord leven wordt.
3: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Holst en ik ben er helemaal van overtuigd dat God een plan met je leven heeft en dat dat plan goed is. Je bent bestemd en je hebt een bestemming. Ik weet als geen ander hoe het is om je leeg en doelloos te voelen. Maar deze gevoelens zijn niet gegrond in de liefde van God. Wat er ook speelt in je leven, weet dat God van je houdt en een doel heeft voor je leven. In Jeremia 29 vers 11 zegt God tot zijn volk: "Ik immers, ik ken de gedachten die ik over u koester, spreekt de Heere. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven." God sprak dit tot hen te midden van een periode van ballingschap. En zo kan jij je ook voelen, alsof je vastzit op een plek waar je niet hoort te zijn. Je ziet misschien geen plan of richting voor je leven. Toch is het God die ook tegen jou zegt: "Ik heb gedachten van vrede over je. Hij heeft je een toekomst gegeven en hoop." Daarin mag je je verheugen te midden van je omstandigheden. Je mag weten dat wat je vandaag voelt en ervaart niet blijvend is, maar voorbij zal gaan op weg in het plan van God voor je leven en de gedachten die Hij over je koestert.

0: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
1: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
2: Wat als deze zomer een bijzondere ontmoeting met God op je wacht? Van 12 tot en met 16 augustus vindt in Amsterdam de eerste internationale Glory Power Encounter plaats. Georganiseerd door Winners Harvest Worship Center. 5 dagen vol krachtige aanbidding, gebed en inspirerend Bijbels onderwijs. Samen met gelovigen uit verschillende kerken en landen. Iedereen is van harte welkom. De toegang is gratis. Meld je aan via Eventbrite. Zoek op Glory Power Encounter of mail naar registration@winnersharvest.com. The Glory Power Encounter. The place of His appearing. In Winners Harvest Worship Center Amsterdam.
3: Counting down!
2: De christelijke top 33 keert terug. De 33 meest gestreamde en meest bekeken christelijke platen van dit moment, allemaal in één grote hitlijst.
3: Top 33!
2: Iedere eerste vrijdag van de maand. Live tussen 3 en 6 uur in de weekendshow. Kijk snel op christelijketop33.nl.
4: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

Benieuwd naar Charis Bible College of het onderwijs van Andrew Womack Ministries? Kom dan zaterdag 22 augustus naar de Summer School in Naarden en maak in één inspirerende dag kennis met het onderwijs, de visie en de gemeenschap achter beide bedieningen. Je ontvangt 3 lessen uit de Discipelschap Evangelisatiecursus, met daarnaast ruimte voor activatie, gebed, fellowship en ontmoeting. Ontdek hoe je je geloof praktisch kunt uitleven en proef wat Charis Bible College te bieden heeft. We starten in de middag en gaan door tot 8 uur 's avonds, inclusief een maaltijd. Kom naar de Summer School, zaterdag 22 augustus in Naarden. Meld je aan via charisbiblecollege.nl. We zien naar je uit.

0: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
1: De gospelzender van Nederland. God Radio.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Wil jij je geloof verdiepen? De Bijbel op een praktische manier ontdekken en groeien in Gods woord? Kom dan zaterdag 29 augustus naar de open dag van Charist Bible College in Naarden. Ontdek hoe studenten leren, groeien en deel uitmaken van een hechte gemeenschap. En maak kennis met het levensveranderende onderwijs van Andrew Womack Ministries. We starten om 9 uur en sluiten af met een gratis lunch. Kom naar de open dag, zaterdag 29 augustus in Naarden. Meld je aan via charisbiblecollege.nl. We zien naar je uit.
1: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
2: What did you mean about going to Lazarus? I said what I said.
1: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
3: Lord, why did you come?
2: Take away the storm. What is he doing?
1: Download nu de gratis app en start met kijken.
0: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook Gods engelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.

0: Tegelijk waarschuwt de Bijbel dat juist in tijden van verwarring en moreel verval het onderscheid tussen waarheid en gevoel vervaagt. Wat zichtbaar is, lijkt vaak bepalend, terwijl het onzichtbare genegeerd wordt. Binnen christelijke kringen klinkt regelmatig de gedachte dat geloof een gevoel moet zijn. Wanneer dat gevoel ontbreekt, concluderen velen dat hun geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een fundamentele waarheid gemist. Geloof is geen emotie, maar een keuze. Wie zijn leven laat leiden door gevoelens, blijft gevangen in wisselende omstandigheden. De mens wordt daarmee zelf verantwoordelijk voor het vasthouden aan een onjuiste maatstaf. Dat is geen onschuldige vergissing, maar een vorm van misleiding die geestelijk verlammend werkt. Tegelijk is er hoop, en die is concreet. De Bijbel leert dat geloof begint met een beslissing: vertrouwen op Gods woord, ook wanneer het tegenovergestelde zichtbaar of voelbaar is. Dat vraagt bekering, een verandering van denken. Niet morgen, maar vandaag. Wachten op een beter moment is uitstel van verantwoordelijkheid. De oproep is helder. Richt je denken op waarheid. Spreek wat God zegt en handel daarnaar. Niet omdat het goed voelt, maar omdat het waar is. De tijd is beperkt. De keuze ligt nu. Dit was het goede nieuws.
1: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
2: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Holst en ik wil je bemoedigen als je last hebt van eenzaamheid. Weet dat God altijd bij je is en je nooit verlaat. Ik hoor vaak mensen zeggen dat ze twijfelen of God bij hen is, omdat ze het niet voelen. Maar je mag weten dat deze gevoelens je niet de waarheid vertellen als het gaat over de nabijheid van God in je leven. In Matthäus 28, vers 20 staat: "En zie, ik ben met u al de dagen tot de volleinding van de wereld." Dus kies ondanks wat je voelt om de waarheid van God over zijn nabijheid in je leven aan te nemen en roep het uit tot hem. En bid dat hij liefde en genezing brengt in de eenzaamheid die je voelt. Want zoals David tegen zijn zoon Salomo zegt, zo zeg ik tegen jou vandaag: wees sterk en moedig en doe het. Wees niet bevreesd en wees niet ontsteld, want de Heere God, mijn God, zal met je zijn. Hij zal je niet loslaten en hij zal je niet verlaten, totdat je heel het werk voor de dienst van het huis van de Heere zult voltooid hebben.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
2: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
3: Hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at His footstool and just worship, just be quiet before Him, refocus our lives, and that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio for an hour with Jesus.
4: God Radio, je radio leeft weer.

Benieuwd naar Charis Bible College of het onderwijs van Andrew Womack Ministries? Kom dan zaterdag 22 augustus naar de Summer School in Naarden en maak in één inspirerende dag kennis met het onderwijs, de visie en de gemeenschap achter beide bedieningen. Je ontvangt 3 lessen uit de Discipelschap Evangelisatiecursus, met daarnaast ruimte voor activatie, gebed, fellowship en ontmoeting.

0: Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
1: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
2: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
3: Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via God.radio.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
3: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld wordt gekenmerkt door toenemende onzekerheid. Mensen zoeken houvast in systemen, emoties en eigen inzicht, maar ervaren dat deze geen blijvende zekerheid bieden. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin mensen meer vertrouwen op wat zij zien dan op wat waar is. Ook binnen het geloofsleven ontstaat verwarring. Veel christenen beoordelen hun geloof op basis van gevoel. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en emoties ontbreken, ontstaat de gedachte dat geloof tekortschiet. Dit leidt tot ontmoediging en stilstand. Maar deze benadering is fundamenteel onjuist. Geloof is geen gevoel dat komt en gaat, maar een bewuste keuze om te vertrouwen op Gods woord. Wie blijft wachten op bevestiging via gevoel, leeft feitelijk op zicht en niet op geloof. Daar ligt een duidelijke confrontatie. De verantwoordelijkheid voor geestelijke groei kan niet worden afgeschoven op omstandigheden of emoties. Bekering betekent verandering van denken. Zolang die stap niet gezet wordt, blijft de mens gevangen in dezelfde patronen. Dat is geen kwestie van zwakte, maar van keuze. Er is echter ook een duidelijke weg vooruit. Geloof wordt zichtbaar in wat iemand doet. Spreek waarheid, handel ernaar en laat gevoel volgen in plaats van lijden. De Bijbel maakt duidelijk dat geloof zekerheid is van wat nog niet zichtbaar is. De urgentie is duidelijk. Het moment om te kiezen is niet later, maar nu. Genade is beschikbaar, maar niet onbeperkt in tijd. Dit was het goede nieuws.
5: Nu te zien op New Faith Network.
6: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
7: Apparently the best writing comes straight from the heart.
8: So what's in your heart?
5: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland. Nu te zien op New Faith Network.
6: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
9: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
5: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Olst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Bij God is alles mogelijk. Misschien ga je door omstandigheden die moeilijk zijn. Of worstel je met gedachten en emoties die maken dat je niet blij bent. Of is er een ziekte in jouw leven die jou belemmert. Misschien voel je je eenzaam of onbegrepen. Of anders. Weet dan dat God zegt dat je met alles bij Hem kunt komen. Dat wat bij mensen onmogelijk is, mogelijk is bij God. Vergeving, genezing, herstel, bevrijding zijn in zijn naam en dus in zijn wil voor jou. Hij is een God van wonderen en zijn beloftes zijn ja en amen. Hij is dezelfde gisteren, vandaag en tot in de eeuwigheid. Zijn tegenstander de duivel gaat rond als een brissende leeuw en probeert te roven, te stelen en te vernietigen. Maar God heeft het beste voor met jou. Bid hem om inzicht en oplossingen. Bid hem om de goede mensen in je leven. Bid en vraag om de wonderen die je nodig hebt. Want bij hem is alles mogelijk voor wie gelooft.

0: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
1: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
2: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
3: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken? Maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio en weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.
4: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: en je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
2: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
3: Wat als deze zomer een bijzondere ontmoeting met God op je wacht? Van 12 tot en met 16 augustus vindt in Amsterdam de eerste internationale Glory Power Encounter plaats. Georganiseerd door Winners Harvest Worship Center. 5 dagen vol krachtige aanbidding, gebed en inspirerend Bijbels onderwijs. Samen met gelovigen uit verschillende kerken en landen. Iedereen is van harte welkom. De toegang is gratis. Meld je aan via Eventbrite. Zoek op Glory Power Encounter of mail naar registration@winnersharvest.com. The Glory Power Encounter. The place of His appearing. In Winners Harvest Worship Center Amsterdam. Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via God.radio.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
3: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In een tijd van voortdurende druk en onzekerheid zoeken mensen naar oplossingen die direct zichtbaar resultaat geven. Tegelijk laat de praktijk zien dat veel situaties langdurig

0: iets voelt, stelt geloof feitelijk uit. Daar ligt een directe verantwoordelijkheid. De mens kiest zelf of hij zijn leven baseert op gevoel of op waarheid. Bekering betekent dat denken wordt aangepast aan wat God zegt, niet andersom. Zonder die stap blijft verandering uit. Dat is geen kwestie van tijd, maar van richting. De Bijbel biedt tegelijk een duidelijke hoop. Geloof, hoe klein ook, is voldoende wanneer het echt is. Het wordt zichtbaar in daden, niet in gevoelens. Begin met spreken wat waar is en zet concrete stappen, ook als dat ongemakkelijk is. De oproep is urgent. De tijd om te kiezen is vandaag. Morgen is niet gegarandeerd. Richt je op wat waar is en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
1: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
2: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, ik ben Tessa van Holst en wat gaaf dat je luistert naar God Radio. Ze zeggen wel eens dat je aantrekt wat je uitstraalt. Ik geloof zelf niet dat alles in het leven maakbaar is, maar wel dat we een grote mate van invloed hebben over best veel dingen in ons leven. Daarom roept God ons ook op goede renmeesters te zijn over dat wat Hij ons heeft toevertrouwd. Hij weet immers wat de impact kan zijn van onze daden en woorden. Als we dagelijks negatief en mopperend door het leven gaan, zullen mensen niet graag in onze buurt zijn als ze op zoek zijn naar bemoediging, hoop, positiviteit en geloof. Maar als we iemand zijn die oog heeft voor anderen, ons vertrouwen in God stellen en positief in het leven staan, dan zullen mensen het prettig vinden om in onze buurt te zijn. In die zin zou je zeker kunnen zeggen dat we aantrekken wat we uitstralen. Uitstraling heeft te maken met wat er van binnen in ons leeft, in je hart. Daarom zegt Spreuken 4 vers 23 niet voor niks: bescherm je hart boven alles, want daaruit zijn de uitingen van het leven. Wees dus op een goede en gezonde manier bezig met je hart. Dan komt het met die uitstraling wel goed. En met die aantrekking ook.

0: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: Benieuwd naar Charis Bible College of het onderwijs van Andrew Womack Ministries? Kom dan zaterdag 22 augustus naar de Summer School in Naarden. En maak in één inspirerende dag kennis met het onderwijs, de visie en de gemeenschap achter beide bedieningen. Je ontvangt 3 lessen uit de Discipelschap Evangelisatiecursus. Met daarnaast ruimte voor activatie, gebed, fellowship en ontmoeting. Ontdek hoe je je geloof praktisch kunt uitleven. En proef wat Charis Bible College te bieden heeft. We starten in de middag en gaan door tot 8 uur 's avonds, inclusief een maaltijd. Kom naar de Summer School, zaterdag 22 augustus in Naarden. Meld je aan via charisbiblecollege.nl. We zien naar je uit.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
4: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: Counting down!
1: De christelijke top 33 keert terug. De 33 meest gestreamde en meest bekeken christelijke platen van dit moment, allemaal in één grote hitlijst.
5: Top 33!
1: Iedere eerste vrijdag van de maand. Live tussen 3 en 6 uur in de weekendshow. Kijk snel op christelijketop33.nl.
6: God Radio. Baken van licht.

0: God Radio. Je bent niet alleen.
1: We're fortunate.

0: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
1: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag.

0: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via God.radio.
3: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
2: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een groeiende kloof zien tussen wat mensen voelen en wat werkelijk waar is. In zowel maatschappelijke als persoonlijke situaties blijkt dat emoties vaak leidend zijn geworden. De Bijbel waarschuwt dat dit leidt tot misleiding, omdat het hart niet betrouwbaar is als kompas voor waarheid. Ook in geloofszaken heeft deze ontwikkeling gevolgen. Veel mensen meten hun geloof af aan wat zij ervaren. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en antwoorden uitblijven, ontstaat twijfel. Men concludeert dat geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een verkeerde basis gehanteerd. Geloof is geen gevoel dat bevestigd moet worden, maar een keuze om vast te houden aan wat God heeft gezegd. Dit vraagt om een duidelijke confrontatie. Wie blijft wachten op gevoel voordat hij handelt, leeft niet in geloof. Dat is een vorm van ongeloof die vaak onopgemerkt blijft. Bekering betekent dat dit denken wordt doorbroken en vervangen door waarheid. Dat is geen proces zonder keuze, maar een bewuste beslissing. De hoop ligt in de eenvoud van geloof zelf. Zelfs wanneer gevoel ontbreekt, kan iemand kiezen om te vertrouwen en te handelen. Dat is het punt waarop verandering begint. Vaak eerst onzichtbaar, maar wel werkelijk. De oproep is helder en dringend.

sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en ik heb gemerkt dat er een krachtig principe schuilt in de uitdrukking: alles wat je aandacht geeft, groeit. Ik hoor deze populaire uitspraak veel, maar dat is ook omdat het klopt. Alles wat we aandacht geven, krijgt meer ruimte. En alles wat meer ruimte krijgt, kan ook beter groeien. Vergelijk het met zaad in de grond. Als we het zaad voldoende water en voeding geven, goed verzorgen, voldoende zonlicht toelaten en onkruid verwijderen, dan kan het zaad goed groeien en vrucht dragen. Met andere woorden, als we goede dingen willen zien opkomen in ons leven, moeten we ook onze tijd en energie erin steken. Wil je meer rust, balans, meer positiviteit? Of wil je je gelukkiger voelen? Geef dan aandacht aan datgene wat die dingen de ruimte geeft. En geef God de ruimte. God laat niet voor niets zijn licht graag over je schijnen. Hij wil dat jij tot bloei komt en zijn goedheid voor jou niet wordt overschaduwd of verstikt door onkruid. Verwijder dus het onkruid, richt je op het goede en leef ten volle.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
2: Wil jij je geloof verdiepen? De Bijbel op een praktische manier ontdekken en groeien in Gods woord? Kom dan zaterdag 29 augustus naar de open dag van Charis Bible College in Naarden. Ontdek hoe studenten leren, groeien en deel uitmaken van een hechte gemeenschap. En maak kennis met het levensveranderende onderwijs van Andrew Womack Ministries. We starten om 9 uur en sluiten af met een gratis lunch. Kom naar de open dag, zaterdag 29 augustus in Naarden. Meld je aan via charisbiblecollege.nl. We zien naar je uit.
3: Hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at His footstool and just worship, just be quiet before Him, refocus our lives, and that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio for an hour with Jesus.
4: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
1: Wat als deze zomer een bijzondere ontmoeting met God op je wacht? Van 12 tot en met 16 augustus vindt in Amsterdam de eerste internationale Glory Power Encounter plaats. Georganiseerd door Winners Harvest Worship Center. 5 dagen vol krachtige aanbidding, gebed en inspirerend Bijbels onderwijs. Samen met gelovigen uit verschillende kerken en landen. Iedereen is van harte welkom. De toegang is gratis. Meld je aan via Eventbrite. Zoek op Glory Power Encounter of mail naar registration@winnersharvest.com. The Glory Power Encounter. The place of His appearing. In Winners Harvest Worship Center Amsterdam.
2: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke Bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
3: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
4: What did you mean about going to Lazarus? I said what I said.
3: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
5: Lord, why did you come?
4: Take away the storm. What is he doing?
3: Download nu de gratis app en start met kijken.
1: Christelijke radio komt niet vanzelf tot stand. Help mee om God Radio hoorbaar te houden. Via god.radio/zaaimee.
6: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
1: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd ervaren mensen toenemende druk door omstandigheden die buiten hun controle liggen. Tegelijk groeit de neiging om antwoorden te zoeken in wat direct zichtbaar of voelbaar is. De Bijbel maakt duidelijk dat dit een beperkte benadering is, omdat het zichtbare slechts een deel van de werkelijkheid laat zien. Binnen het geloof leidt dit tot een veel voorkomende misvatting. Geloof wordt vaak gezien als iets dat sterk moet worden ervaren. Wanneer dat niet het geval is, ontstaat de conclusie dat geloof ontbreekt. Maar deze gedachte is onjuist. Geloof is geen gevoel, maar een keuze.

0: De Bijbel leert dat geloof zekerheid is, juist wanneer bewijs nog ontbreekt. De urgentie kan niet worden genegeerd. De keuze om te veranderen ligt niet in de toekomst, maar in het heden. Vandaag is het moment om te kiezen voor waarheid en vertrouwen. Morgen is geen garantie. Dit was het goede nieuws.
1: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
2: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat gaaf dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en ik wil je heel graag bemoedigen. Zeker als je het momenteel moeilijk hebt, stress ervaart of zorg hebt in je leven. Omstandigheden kunnen ons namelijk echt overweldigen en soms zelfs het gevoel geven dat er geen hoop meer is. Maar je mag weten dat God je hoort als je het uitroept naar Hem. Laat me dat ook bevestigen met een tekst uit de Bijbel. In Psalm 34, vers 18 tot en met 20 staat namelijk het volgende. Wanneer zijn kinderen roepen, luistert de Heere. Hij bevrijdt hen uit elke moeilijke situatie. De Heere is heel dicht bij mensen met groot verdriet. Hij helpt hen die terneergeslagen zijn. Vele zorgen en problemen kunnen de gelovigen treffen, maar de Heere zal altijd voor uitredding zorgen. Wat je omstandigheden ook zijn, weet dat je het altijd mag uitroepen naar God. En dat Hij altijd naar je om zal zien en voor een uitkomst zal zorgen in je leven als je je vertrouwen stelt in Hem.

In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op magazine en bestel van.

0: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
1: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
2: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
3: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.
4: Dit is God Radio. De zender die je dichter bij God brengt.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3xM bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xM.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Benieuwd naar Charis Bible College of het onderwijs van Andrew Womack Ministries? Kom dan zaterdag 22 augustus naar de Summer School in Naarden. En maak in 1 inspirerende dag kennis met het onderwijs, de visie en de gemeenschap achter beide bedieningen. Je ontvangt 3 lessen uit de Discipelschap Evangelisatiecursus. Met daarnaast ruimte voor activatie, gebed, fellowship en ontmoeting. Ontdek hoe je je geloof praktisch kunt uitleven. En proef wat Charis Bible College te bieden heeft. We starten in de middag en gaan door tot 8 uur 's avonds. Inclusief een maaltijd. Kom naar de Summer School. Zaterdag 22 augustus in Naarden. Meld je aan via charisbiblecollege.nl. We zien naar je uit.
3: Nu te zien op New Faith Network.
4: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
5: Apparently the best writing comes straight from the heart.
6: So what's in your heart?
3: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via God.radio.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
2: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd nemen spanningen toe. Economieën wankelen, conflicten escaleren en maatschappelijke structuren staan onder druk. Wat lange tijd stabiel leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat geschud kan worden, daadwerkelijk geschud zal worden. Zodat zichtbaar wordt wat stand houdt. Deze realiteit legt een diepere laag bloot. De kern van de crisis ligt niet alleen in systemen, maar in de mens zelf. Trots, eigenbelang en het zoeken naar zekerheid buiten God vormen de basis van veel instabiliteit. De Schrift noemt dit zonde, afwijken van de norm die God heeft gesteld. Dat is geen abstract begrip, maar een persoonlijke realiteit. Ieder mens wordt geconfronteerd met de vraag waarop zijn leven gebouwd is. Die hoort en niet handelt naar waarheid, bouwt zonder fundament. Daarmee wordt de verantwoordelijkheid direct. Het is niet voldoende om kennis te hebben of religie te beleven. Bekering betekent een verandering van denken en leven. Het uitstellen

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
2: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
3: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en ruim 10 jaar geleden openbaarde God aan mij een enorm krachtige waarheid die mij bevrijdde van het juk van depressie. Ik leerde namelijk om niet elke gedachte in mijn hoofd ook werkelijk te laten nestelen en voor waar aan te nemen. Ik maakte kennis met dit krachtige principe toen ik mezelf in een enorme worsteling bevond en het leven niet meer zag zitten. Maar toen ik ging begrijpen hoe dit werkt, bracht het me in overwinning. Je kan hier trouwens alles over lezen in mijn boek Depressie Ontwapend, wat gratis te bestellen is via mijn website op tessavanholst.com. De Bijbel leert ons in 1 Korinthe 10 vers 4 en 5 dat we gedachten gevangen kunnen nemen en onder de gehoorzaamheid aan Christus kunnen brengen. We hebben de mogelijkheid, kracht en autoriteit gekregen om gedachten die niet uit God zijn en onwaar zijn de deur te wijzen en grondgebied in ons leven te ontzeggen. Zodat het niet als zaad gezaaid kan worden en dus ook niet gaat opkomen en vrucht gaat dragen in ons leven. Dus als ik je iets mee mag geven is het dit. Ga niet alles aannemen wat je denkt. God houdt van jou en heeft goede dingen voor jou. Weet dat je al het andere dus niet zomaar hoeft aan te nemen voor waar.

0: Wat als deze zomer een bijzondere ontmoeting met God op je wacht? Van 12 tot en met 16 augustus vindt in Amsterdam de eerste internationale Glory Power Encounter plaats. Georganiseerd door Winners Harvest Worship Center. 5 dagen vol krachtige aanbidding, gebed en inspirerend Bijbels onderwijs. Samen met gelovigen uit verschillende kerken en landen. Iedereen is van harte welkom. De toegang is gratis. Meld je aan via Eventbrite. Zoek op Glory Power Encounter of mail naar registration@winnersharvest.com. The Glory Power Encounter. The place of His appearing. In Winners Harvest Worship Center Amsterdam.
1: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
0: Wil jij je geloof verdiepen? De Bijbel op een praktische manier ontdekken en groeien in Gods woord? Kom dan zaterdag 29 augustus naar de open dag van Charis Bible College in Naarden. Ontdek hoe studenten leren, groeien en deel uitmaken van een hechte gemeenschap. En maak kennis met het levensveranderende onderwijs van Andrew Womack Ministries. We starten om 9 uur en sluiten af met een gratis lunch. Kom naar de open dag, zaterdag 29 augustus in Naarden. Meld je aan via charisbiblecollege.nl. We zien naar je uit.
2: Hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at His footstool and just worship, just be quiet before Him, refocus our lives. And that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio for an hour with Jesus.
3: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
3: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl, klik op magazine en bestel.

0: christelijke radio komt niet vanzelf tot stand. Help mee om God Radio hoorbaar te houden. Via god.radio/zaaimee.
1: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
2: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een periode van toenemende onzekerheid. Instellingen die jarenlang als betrouwbaar werden gezien, verliezen hun stabiliteit. Tegelijk groeit de druk op individuen en gezinnen. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin God alles wat wankelbaar is aan het licht brengt. Deze schudding is geen toeval, maar heeft een doel. Wat niet gebaseerd is op waarheid, zal uiteindelijk instorten. Dat geldt niet alleen voor systemen, maar ook voor levens. De mens is geneigd zekerheid te zoeken in geld, status of eigen inzicht. Maar de Schrift maakt duidelijk dat dit geen blijvende basis is. Afwijken van Gods norm is zonde. En zonde heeft consequenties. Die realiteit wordt vaak genegeerd, maar blijft bestaan. Daar ligt een directe confrontatie. Ieder mens leeft onder verantwoordelijkheid. Het is niet voldoende om te weten wat juist is. Het gaat om wat gedaan wordt. Jezus maakt duidelijk dat wie zijn woorden hoort en niet toepast, uiteindelijk geen stand houdt. Dat is geen dreiging, maar een feit. Toch is er een duidelijke weg vooruit. God biedt een onwankelbaar koninkrijk aan. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt een fundament dat niet instort. Dat vraagt concrete keuzes. Gehoorzaamheid, vertrouwen en het loslaten van valse zekerheden. De oproep is dringend. De tijd van uitstellen is voorbij. Vandaag is het moment om te kiezen waarop je bouwt. De storm komt voor iedereen, maar niet iedereen blijft staan. Dit was het goede nieuws.
3: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
4: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en weet je dat God van je houdt en je wonderlijk heeft gemaakt? Maar echt, weet je dat? Besef je dat? Of twijfel je hieraan omdat je jezelf vaak tekort voelt schieten? Weet dan dat God goed is en je met een bedoeling op deze aarde heeft gezet. Je bent bedoeld en bestemd. Hij maakte absoluut geen fout toen hij jou schiep. Hij is een goede vader en weet precies waar hij mee bezig is. Het is door de gebrokenheid van deze wereld en onze vervelende ervaring dat vaak niet alleen ons zelfbeeld, maar ook het beeld van God en de manier waarop wij denken dat hij naar ons kijkt, verstoord kan raken. Daarom wil ik de woorden van David uit Psalm 139, vers 13 en 14 met je delen. U was het die mijn nieren vormde, die mij weefde in de buik van mijn moeder. Ik loof u om het ontzaglijke wonder van mijn bestaan. Wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt. Ik weet het tot in het diepste van mijn ziel. Dit mag je weten. Je bent wonderlijk gemaakt en bedoeld door God zelf.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
2: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
3: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
2: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier. Een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer. Maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.
4: God Radio. Je bent niet alleen.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: aanbod voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
1: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
3: What did you mean about going to Lazarus?
4: I said what I said.
2: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
5: Lord, why did you come?
6: Take away the storm. What is he doing?
2: Download nu de gratis app en start met kijken.
7: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
8: Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via God.radio.
9: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
8: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In verschillende delen van de wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Economische systemen veranderen, politieke spanningen nemen toe en sociale structuren staan onder druk. Wat ooit vanzelfsprekend leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een periode waarin alles wat gemaakt is aan het wankelen wordt gebracht. Deze ontwikkeling raakt niet alleen de buitenwereld, maar ook het innerlijk van de mens. De Schrift wijst op een dieper probleem: moreel verval. Mensen richten zich op zichzelf, op bezit en op genot, terwijl God naar de achtergrond verdwijnt. Dit wordt in de Bijbel benoemd als zonde. Het is niet slechts gedrag, maar een houding waarin de mens zichzelf centraal stelt. De confrontatie is onvermijdelijk. Ieder mens zal rekenschap moeten geven van zijn leven. Jezus wordt niet alleen gepresenteerd als redder, maar ook als rechter. Dat betekent dat keuzes gevolgen hebben. Het negeren van deze realiteit verandert niets aan de uitkomst. Toch blijft de boodschap niet zonder hoop. Dezelfde Jezus die oordeelt, biedt ook vergeving. Wie zich bekeert en gelooft, ontvangt genade en een nieuw begin. Dat vraagt concrete stappen. Erkennen van zonde, kiezen voor waarheid en leven in gehoorzaamheid. De urgentie is duidelijk. Er is een moment vastgesteld waarop oordeel komt. Dat moment is onbekend, maar zeker. Daarom is vandaag de dag van beslissing. Wacht niet op omstandigheden, maar handel nu. Dit was het goede nieuws. Benieuwd naar Charis Bible College of het onderwijs van Andrew Womack Ministries? Kom dan zaterdag 22 augustus naar de Summer School in Naarden en maak in één inspirerende dag kennis met het onderwijs, de visie en de gemeenschap achter beide bedieningen. Je ontvangt 3 lessen uit de Discipelschap Evangelisatiecursus. Met daarnaast ruimte voor activatie, gebed, fellowship en ontmoeting. Ontdek hoe je je geloof praktisch kunt uitleven. En proef wat Charis Bible College te bieden heeft. We starten in de middag en gaan door tot 8 uur 's avonds. Inclusief een maaltijd. Kom naar de Summer School. Zaterdag 22 augustus in Naarden. Meld je aan via charisbiblecollege.nl. We zien naar je uit.
10: Nu te zien op New Faith Network.
11: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
12: Apparently the best writing comes straight from the heart.
13: So what's in your heart?
10: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Olst. Struggle jij ook wel eens met loslaten of vergeving? Soms moet je er oké mee zijn dat je de sorry die je graag wilt hebben nooit zult krijgen. Ik dacht vaak dat ik dit nodig had om verder te kunnen in het leven. Maar ik leerde dat dit niet nodig is en het me zelfs gevangen hield zolang er geen afsluiting was. Ik leerde dat het goed is te vergeven door te zien op Gods liefde. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor de ander. Niemand is perfect en het is beter te vergeven dan vast te houden aan eigen gerechtigheid en het willen krijgen van erkenning voor je pijn. Dan raak je ook niet verbitterd en kun je in liefde loslaten en zelf herstellen. Laat een seizoen in je leven niet een gevangenis worden. Laat gebeurtenissen niet je toekomst en bestemming bepalen. Laat je identiteit vormen door God en niet door je pijn. Word die persoon die lief heeft en een voorbeeld is voor anderen. En besef dat niet iedereen bedoeld is om altijd in je leven te zijn. Sommige mensen zijn bedoeld om tijdelijk met je op te trekken. En hoe je ook uit elkaar gaat, wees dankbaar voor de tijd dat je van hen hebt mogen leren. Juist ook in dat moment van pijn.

0: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
3: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
5: Counting down!
0: De christelijke top 33 keert terug. De 33 meest gestreamde en meest bekeken christelijke platen van dit moment, allemaal in één grote hitlijst. Iedere eerste vrijdag van de maand. Live tussen 3 en 6 uur in de weekendshow. Kijk snel op christelijketop33.nl.
6: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Wat als deze zomer een bijzondere ontmoeting met God op je wacht? Van 12 tot en met 16 augustus vindt in Amsterdam de eerste internationale Glory Power Encounter plaats. Georganiseerd door Winners Harvest Worship Center. 5 dagen vol krachtige aanbidding, gebed en inspirerend Bijbels onderwijs. Samen met gelovigen uit verschillende kerken en landen. Iedereen is van harte welkom. De toegang is gratis. Meld je aan via Eventbrite. Zoek op Glory Power Encounter of mail naar registration@winnersharvest.com. The Glory Power Encounter. The place of His appearing. In Winners Harvest Worship Center Amsterdam.
2: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
1: Wil jij je geloof verdiepen, de Bijbel op een praktische manier ontdekken en groeien in Gods woord? Kom dan zaterdag 29 augustus naar de open dag van Charis Bible College in Naarden. Ontdek hoe studenten leren, groeien en deel uitmaken van een hechte gemeenschap. En maak kennis met het levensveranderende onderwijs van Andrew Womack Ministries. We starten om 9 uur en sluiten af met een gratis lunch. Kom naar de open dag, zaterdag 29 augustus in Naarden. Meld je aan via charisbiblecollege.nl. We zien naar je uit.
3: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. charisbiblecollege.nl.
4: Dit is God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
1: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een duidelijke verschuiving zien. Zekerheden verdwijnen, structuren veranderen en wat stabiel leek, wordt onzeker. De Bijbel beschrijft dit als een wereldwijde schudding waarin zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Deze schudding legt ook het hart van de mens bloot. Trots en zelfgerichtheid vormen volgens de schrift de kern van veel problemen. Wanneer de mens zichzelf centraal stelt, ontstaat verwijdering van God. Dat is wat de Bijbel zonde noemt. Het is geen verouderd begrip, maar een actuele realiteit die zichtbaar wordt in keuzes en gedrag. De confrontatie is persoonlijk. Niemand kan zich verschuilen achter systemen of omstandigheden. Jezus maakt duidelijk dat ieder mens verantwoordelijk is voor zijn reactie op de waarheid. Wie hoort en niet handelt, bouwt zonder fundament. Dat leidt uiteindelijk tot instorting, hoe solide het ook lijkt. Er is echter een alternatief. God biedt een fundament dat niet wankelt. Dat fundament is gehoorzaamheid aan zijn woord. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt stabiliteit die niet afhankelijk is van omstandigheden. De oproep is helder. Blijf niet vertrouwen op wat zichtbaar is, maar richt je op wat blijvend is. Begin vandaag met het bouwen op waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Kies bewust en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
5: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken, maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio en weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.

0: Welkom bij Begin je dag met God. Een serie van Wilkin van den Kamp met 365 overdenkingen en waardevolle pareltjes uit de Bijbel. Laat je een jaar lang onderdompelen in onderwijs over identiteit, vrijheid en eenheid in Christus.
1: In de Romeinenbrief schrijft Paulus aan de gemeente in Rome dat zij door het wonder van het kruis niet langer slaven van de zonde hoeven te zijn. Hij schrijft in Romeinen 6 vers 11 en 12: zo moeten jullie ook jezelf zien, dood voor de zonde, maar in Christus Jezus levend voor God. Laat de zonde dus niet heersen over jullie sterfelijk bestaan. Geef niet toe aan jullie begeerte. Nu jij opnieuw geboren bent, leef je niet langer als een slaaf van de zonde, zegt Paulus. Maar heb je deel gekregen aan de goddelijke natuur van Christus, zegt Petrus in zijn tweede brief, hoofdstuk 1, vers 4. Van binnen ben je verlost en veranderd. Maar dit geldt nog niet voor je lichaam. Paulus zegt, jouw lichaam moet nog verlost worden. Pas als Jezus terugkomt, zal hij, citeer ik Paulus in de Filippense brief, dan zal hij jouw armzalig lichaam gelijk maken aan zijn verheerlijkt lichaam. En tot die tijd, zegt Paulus in de tekst van vandaag, moet je de zonde niet laten heersen in jouw sterfelijk lichaam. Nu je in Christus een nieuwe mens geworden bent, kun je dus gezag over je lichaam uitoefenen en weigeren de zonde daar te heersen. In het volgende vers, Romeinen 6 vers 13, schrijft Paulus dat jij ervoor kunt kiezen om je lichaam een werktuig van de zonde te laten zijn of een werktuig van de gerechtigheid te laten zijn. Hoe werkt dat? Op het moment dat zondige begeerten jouw parten spelen, is het belangrijk dat je bij stilstaat dat je hier niet langer aan hoeft te gehoorzamen. Je oude ik is met Christus gekruisigd en gestorven. En dat moet zo blijven. Maar vooral als je je rot voelt en tegen je begeerte in moet kiezen, is het belangrijk dat jij jezelf weer gaat zien zoals God jou ziet in Christus. Dat je weet, ik ben innig geliefd en gewild door mijn hemelse Vader. Door God te danken voor wie jij bent in Christus, dan krijg je de kracht om nee te zeggen tegen zondige begeerten en verleidingen van de boze. Zonde verliest zijn heerschappij in de levens van mensen die geboeid zijn door Jezus Christus. Want de geest van Jezus woont in jou. Hij bevestigt wie jij bent in Christus. De geest van Jezus zal het leven van Jezus in jou leiden. Dat maakt het verschil.
0: Bedankt voor het luisteren. Voor meer onderwijs, video's, conferenties en onze online Bijbelschool, ga naar vrijzijn.nl.

0: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
1: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
2: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op magazine en bestel vandaag nog.
3: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
4: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
2: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd worden tekenen van onrust en verandering steeds zichtbaarder. Economieën verschuiven, politieke spanningen nemen toe en sociale verbanden verzwakken. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is, zal worden geschud, zodat het onwankelbare zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling maakt duidelijk dat veel zekerheden tijdelijk zijn. De mens zoekt vaak houvast in structuren en systemen. Maar de schrift wijst op een diepere oorzaak. Een hart dat zich afkeert van God. Dat wordt zonde genoemd. Het is een bewuste of onbewuste keuze om niet te leven volgens Gods norm. Daarmee komt de verantwoordelijkheid dichtbij. Ieder mens staat voor de keuze hoe hij leeft en waarop hij vertrouwt. Jezus maakt duidelijk dat hij niet alleen redder is, maar ook rechter. Dat betekent dat niemand buiten deze realiteit staat. Het uitstellen van een beslissing verandert niets aan de uitkomst. Toch is er een duidelijke hoop. God biedt vergeving en een nieuw fundament. Wie gelooft en zich bekeert, ontvangt een leven dat gebouwd is op waarheid. Dat vraagt actie. Luisteren naar Gods woord, het toepassen in het dagelijks leven en vertrouwen op Jezus Christus. De urgentie is niet te negeren. De tijd van genade is nu beschikbaar, maar niet onbeperkt. Vandaag is het moment om te kiezen. Wat niet op de juiste basis staat, zal verdwijnen. Wat op waarheid gebouwd is, blijft. Dit was het goede nieuws.
6: De werkweek zit erop. Woehoe! De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op God Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

0: Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.
1: I just want you to see Jesus just walk in the room. He's got this massive bucket in his hands. And he's walking through the room looking at hearts.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

heart, my soul.